0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
4: Gideon.
3: De Havenzangers.
4: Jaman.
3: Joey Nicolai.
4: Dick Dakkers.
3: Helemaal Hollands.
4: Jesse Prins.
3: Kelsey Verbrugge.
4: Jerome.
3: Henk Dame.
4: Danny Vroger.
3: Mickey van Wijk.
4: Lara Mila.
3: Natasha en Edwin.
4: Frank van Etten.
3: Stef Eckel.
4: Vincent.
3: Amar.
4: Senna.
3: Mooiwark.
4: Rutger van Barneveld.
3: Samantha Steenwijk.
4: En
3: de 3J's. En de toegang is gratis.
4: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
2: Gideon.
1: De Havenzangers.
2: Jaman.
1: Joey Nicolai.
2: Dick Dakkers.
1: Helemaal Hollands.
2: Jesse Prins.
1: Kelsey Verbrugge.
2: Jerome.
1: Henk Dame.
2: Danny Vroger.
1: Mickey van Wijk.
2: Lara Mila.
1: Natasja en Edwin.
2: Frank van Etten.
1: Stef Eckel.
2: Vincent.
1: Amar.
2: Senna.
1: Mooiwark.
2: Rutger van Barneveld.
1: Samantha Steenwijk.
2: En...
1: De Drie J's. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show.
4: Zondag 2 augustus.
3: Op het Marktplein in Emmen.
4: Vanaf 5:00 middags met optredens van
3: Gideon.
4: De Havenzangers.
3: Jaman.
4: Joey Nicolai.
3: Dick Dakkers.
4: Helemaal Hollands.
3: Jesse Prins.
4: Kelsey Verbrugge.
3: Jerome.
4: Henk Dame.
3: Danny Vroger.
4: Mickey van Wijk.
3: Lara Mila.
4: Natasha en Edwin.
3: Frank van Etten.
4: Stef Eckel.
3: Vincent.
4: Amar.
3: Senna.
4: Mooiwark.
3: Rutger van Barneveld.
4: Samantha Steenwijk.
3: En
4: de Drieërs. En de toegang is gratis.
3: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
2: Gideon.
1: De Havenzangers.
2: Jaman.
1: Joey Nicolai.
2: Dick Dakkers.
1: Helemaal Hollands.
2: Jesse Prins.
1: Kelsey Verbrugge.
2: Jerome.
1: Henk Dame.
2: Danny Vroger.
1: Mickey van Wijk.
2: Lara Mila.
1: Natasja en Edwin.
2: Frank van Etten.
1: Stef Eckel.
2: Vincent.
1: Amar.
2: Zenna.
1: Mooiwark.
2: Rutger van Barneveld.
1: Samantha Steenwijk.
2: En...
1: De Drie J's. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
1: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
1: Radio Continu.
3: Radio Continu.
4: Radio.
1: Continu.
5: Hier zo in Levi met Slijt me in je armen.
3: Radio luisteren wordt vele malen leuker met Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show.
4: Zondag 2 augustus.
3: Op het Marktplein in Emmen.
4: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
3: Gideon.
4: De Havenzangers.
3: Jaman.
4: Joey Nicolai.
3: Dick Dakkers.
4: Helemaal Hollands.
3: Jesse Prins.
4: Kelsey Verbrugge.
3: Jerome.
4: Henk Dame.
3: Danny Vroger.
4: Mickey van Wijk.
3: Lara Mila.
4: Natasha en Edwin.
3: Frank van Etten.
4: Stef Eckel.
3: Vincent.
4: Amar.
3: Senna.
4: Mooiwark.
3: Rutger van Barneveld.
4: Samantha Steenwijk.
3: En
4: de 3J's. En de toegang is gratis.
3: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

0: on tour.
1: De Radio Continu on tour show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
2: Gideon,
1: de Havenzangers,
2: Jaman,
1: Joey Nicolai,
2: Dick Dakkers,
1: Helemaal Hollands,
2: Jesse Prins,
1: Kelsey Verbrugge,
2: Jerome,
1: Henk Dame,
2: Danny Vroger,
1: Mickey van Wijk,
2: Lara Mila,
1: Natasha en Edwin,
2: Frank van Etten,
1: Stef Eckel,
2: Vincent,
1: Amar,
2: Senna,
1: Mooiwark,
2: Rutger van Barneveld,
1: Samantha Steenwijk
2: en
1: de 3J's. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.
4: Radio Continu.
5: Hé Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
6: Nou?
5: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
6: Weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
4: Radio Continu.
7: Vandaag heb ik de zomer in mijn bol.
3: Anderen doen, doen anderen. Wij doen het net even anders. Radio Continu.

0: Altijd. De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show.
4: Zondag 2 augustus.
3: Op het Marktplein in Emmen.
4: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
3: Gideon.
4: De Havenzangers.
3: Jaman.
4: Joey Nicolai.
3: Dick Dakkers.
4: Helemaal Hollands.
3: Jesse Prins.
4: Kelsey Verbrugge.
3: Jerome.
4: Henk Dame.
3: Danny Vroger.
4: Mickey van Wijk.
3: Lara Mila.
4: Natasha en Edwin.
3: Frank van Etten.
4: Stef Eckel.
3: Vincent.
4: Amar.
3: Senna.
4: Mooiwark.
3: Rutger van Barneveld.
4: Samantha Steenwijk.
3: En
4: de 3J's. En de toegang is gratis.
3: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen.
2: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
1: Gideon.
2: De Havenzangers.
1: Jaman.
2: Joey Nicolai.
1: Dick Dakkers.
2: Helemaal Hollands.
1: Jesse Prins.
2: Kelsey Verbrugge.
1: Jerome.
2: Henk Dame.
1: Danny Vroger.
2: Mickey van Wijk.
1: Lara Mila.
2: Natasja en Edwin.
1: Frank van Etten.
2: Stef Eckel.
1: Vincent.
2: Amar.
1: Senna.
2: Mooiwark.
1: Rutger van Barneveld.
2: Samantha Steenwijk.
1: En
2: de 3J's. En de toegang is gratis.
1: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.

0: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. nostalgie-palast.de.
1: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid zet de tijd op 6 uur.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Radio Continu On Tour.
9: De Radio Continu On Tour Show.
10: Zondag 2 augustus.
9: Op het Marktplein in Emmen.
10: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
9: Gideon,
10: De Havenzangers,
9: Jaman,
10: Joey Nicolai,
9: Dick Dakkers,
10: Helemaal Hollands,
9: Jesse Prins,
10: Kelsey Verbrugge,
9: Jerome,
10: Henk Dame,
9: Danny Vroger,
10: Mickey van Wijk,
9: Lara Mila,
10: Natasha en Edwin,
9: Frank van Etten,
10: Stef Eckel,
9: Vincent,
10: Amar,
9: Senna,
10: Mooiwark,
9: Rutger van Barneveld,
10: Samantha Steenwijk
9: en
10: De Drieërs. En de toegang is gratis.
9: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.

als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 2 augustus.
10: Op het Marktplein in Emmen.
9: Vanaf 5:00 PM met optredens van...
10: Gideon.
9: De Havenzangers.
10: Jaman.
9: Joey Nicolai.
10: Dick Dakkers.
9: Helemaal Hollands.
10: Jesse Prins.
9: Kelsey Verbrugge.
10: Jerome.
9: Henk Dame.
10: Danny Vroger.
9: Mickey van Wijk.
10: Lara Mila.
9: Natasja en Edwin.
10: Frank van Etten.
9: Stef Eckel.
10: Vincent.
9: Amar.
10: Zenna.
9: Mooiwark.
10: Rutger van Barneveld.
9: Samantha Steenwijk.
10: En...
9: De Drie J's. En de toegang is gratis.
1: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
6: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
7: Gratis bezorging.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
10: Lekkere van Albert Heijn.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 7 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen, met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
15: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is, waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
16: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
17: De Radio Continu On Tour Show.
18: Zondag 2 augustus.
17: Op het Marktplein in Emmen.
18: Vanaf 5:00 middags met optredens van...
17: Gideon.
18: De Havenzangers.
17: Jaman.
18: Joey Nicolai.
17: Dick Dakkers.
18: Helemaal Hollands.
17: Jesse Prins.
18: Kelsey Verbrugge.
17: Jerome.
18: Henk Dame.
17: Danny Vroger.
18: Mickey van Wijk.
17: Lara Mila.
18: Natasha en Edwin.
17: Frank van Etten.
18: Stef Eckel.
17: Vincent.
18: Amar.
17: Senna.
18: Mooiwark.
17: Rutger van Barneveld.
18: Samantha Steenwijk.
17: En...
18: De Drieërs. En de toegang is gratis.
17: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
18: Wij maken je radio weer gezellig.
19: Al meer dan 25 jaar.
18: Radio Continu.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Radio Continu on Tour.
8: De Radio Continu on Tour Show.
9: Zondag 2 augustus.
8: Op het Marktplein in Emmen.
9: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
8: Gideon.
9: De Havenzangers.
8: Jaman.
9: Joey Nicolai.
8: Dick Dakkers.
9: Helemaal Hollands.
8: Jesse Prins.
9: Kelsey Verbrugge.
8: Jerome.
9: Henk Dame.
8: Danny Vroger.
9: Mickey van Wijk.
8: Lara Mila.
9: Natasha en Edwin.
8: Frank van Etten.
9: Stef Eckel.
8: Vincent.
9: Amar.
8: Senna.
9: Mooiwark.
8: Rutger van Barneveld.
9: Samantha Steenwijk.
8: En...
9: De Drieës. En de toegang is gratis.
8: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
10: Wij maken je radio weer gezellig.
11: Al meer dan 25 jaar.
10: Radio Continu.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie.
5: ANWB en gaan.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco, de beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. De Europese transparantieregels gelden onder meer voor chatbots, AI-telefonisten en volledig door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden en reclames. Nieuwe toepassingen moeten vanaf september direct aan de eisen voldoen. Bestaande systemen krijgen tot 2 december de tijd voor aanpassingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de regels. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. Er zijn verschillende teksten en een doodshoofd aangebracht. Wanneer dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Over een motief bestaat nog geen duidelijkheid. De politie heeft het gebied rond het monument met lint afgezet en doet onderzoek. Agenten waren vanochtend bij het monument aanwezig. De politie heeft nog geen aanvullende informatie gegeven. De afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
3: Gideon.
2: De Havenzangers.
3: Jaman.
2: Joey Nicolai.
3: Dick Dakkers.
2: Helemaal Hollands.
3: Jesse Prins.
2: Kelsey Verbrugge.
3: Jeroen.
2: Henk Dame.
3: Danny Vroger.
2: Mickey van Wijk.
3: Lara Mila.
2: Natasha en Edwin.
3: Frank van Etten.
2: Stef Eckel.
3: Vincent.
2: Amar.
3: Senna.
2: Mooiwark.
3: Rutger van Barneveld.
2: Samantha Steenwijk.
3: En
2: de 3J's. En de toegang is gratis.
1: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.
5: Radio Continu.
6: Het is je mooi, Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Woehoe! Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
10: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Gratis bezorging.
12: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
13: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
14: Radio Continu on Tour.
15: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus.
16: Op het Marktplein in Emmen.
15: Vanaf 5:00 PM met optredens van...
16: Gideon.
15: De Havenzangers.
16: Jaman.
15: Joey Nicolai.
16: Dick Dakkers.
15: Helemaal Hollands.
16: Jesse Prins.
15: Kelsey Verbrugge.
16: Jerome.
15: Henk Dame.
16: Danny Vroger.
15: Mickey van Wijk.
16: Lara Mila.
15: Natasja en Edwin.
16: Frank van Etten.
15: Stef Eckel.
16: Vincent.
15: Amar.
16: Senna.
15: Mooiwark.
16: Rutger van Barneveld.
15: Samantha Steenwijk.
16: En...
15: De Drieërs. En de toegang is gratis.
16: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
15: Wij maken je radio weer gezellig.
17: Al meer dan 25 jaar.
15: Radio Continu.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
8: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
9: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 9 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balsi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna 1 uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer 1/2 uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de Straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Radio Continu on Tour.
16: De Radio Continu on Tour Show.
17: Zondag 2 augustus.
16: Op het Marktplein in Emmen.
17: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
16: Gideon.
17: De Havenzangers.
16: Jaman.
17: Joey Nicolai.
16: Dick Dakkers.
17: Helemaal Hollands.
16: Jesse Prins.
17: Kelsey Verbrugge.
16: Jerome.
17: Henk Dame.
16: Danny Vroger.
17: Mickey van Wijk.
16: Lara Mila.
17: Natasha en Edwin.
16: Frank van Etten.
17: Stef Eckel.
16: Vincent.
17: Amar.
16: Senna.
17: Mooiwark.
16: Rutger van Barneveld.
17: Samantha Steenwijk.
16: En
17: de 3J's. En de toegang is gratis.
16: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
18: Wij maken je radio weer gezellig.
19: Al meer dan 25 jaar.
18: Radio Continu.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel, Aldi.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Fans van voordeel. Aldi.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
11: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
12: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
13: Gratis bezorging.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Radio Continu on Tour.
16: De Radio Continu on Tour Show.
17: Zondag 2 augustus.
16: Op het Marktplein in Emmen.
17: Vanaf 5:00 PM met optredens van...
16: Gideon.
17: De Havenzangers.
16: Jaman.
17: Joey Nicolai.
16: Dick Dakkers.
17: Helemaal Hollands.
16: Jesse Prins.
17: Kelsey Verbrugge.
16: Jerome.
17: Henk Dame.
16: Danny Vroger.
17: Mickey van Wijk.
16: Lara Mila.
17: Natasja en Edwin.
16: Frank van Etten.
17: Stef Eckel.
16: Vincent.
17: Amar.
16: Senna.
17: Mooiwark.
16: Rutger van Barneveld.
17: Samantha Steenwijk.
16: En...
17: De Drieës. En de toegang is gratis.
16: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
17: Wij maken je radio weer gezellig.
18: Al meer dan 25 jaar.
17: Radio Continu.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
3: Nee. Pardon? Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
4: Oh, wegwezen!
3: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zo'n filet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Nu met Club Karwei, 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
14: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
15: Radio Continu, nieuws.
16: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again is Now op het monument. Hij hoefde alleen de kosten voor het schoonmaken te betalen. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Nu gaat het om teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Onderaan staat ook nog Pride Bring People. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. De caravans stonden op Caravanpark Het Landje, waar met toestemming van de gemeente zo'n 40 mensen in caravans, huisjes en woonwagens wonen. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand na te blussen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment onduidelijk. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. De file ontstond aan de kant van Servië voor het verkeer dat naar Kroatië wilde reizen.
4: Servië is geen lid van de Europese Unie en vooral in de zomer kunnen de wachttijden bij de grensovergang fors oplopen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit was het Radio Nieuws.
17: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Rhede smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Rhede. Net over de grens bij Bellingwolde.
18: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
15: Radio Continu on Tour.
11: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus.
19: Op het Marktplein in Emmen.
11: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
19: Gideon.
11: De Havenzangers.
19: Jaman.
11: Joey Nicolai.
19: Dick Dakkers.
11: Helemaal Hollands.
19: Jesse Prins.
11: Kelsey Verbrugge.
19: Jerome.
11: Henk Dame.
19: Danny Vroger.
11: Mickey van Wijk.
19: Lara Mila.
11: Natasha en Edwin.
19: Frank van Etten.
11: Stef Eckel.
19: Vincent.
11: Amar.
19: Senna.
11: Mooiwark.
19: Rutger van Barneveld.
11: Samantha Steenwijk.
19: En
11: de Drieërs. En de toegang is gratis.
19: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
20: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.

0: Zo makkelijk retour.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
5: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
6: Gratis bezorging.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? En blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
10: Radio Continu on Tour.
11: De Radio Continu on Tour Show.
12: Zondag 2 augustus.
11: Op het Marktplein in Emmen.
12: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
11: Gideon.
12: De Havenzangers.
11: Jaman.
12: Joey Nicolai.
11: Dick Dakkers.
12: Helemaal Hollands.
11: Jesse Prins.
12: Kelsey Verbrugge.
11: Jerome.
12: Henk Dame.
11: Danny Vroger.
12: Mickey van Wijk.
11: Lara Mila.
12: Natasha en Edwin.
11: Frank van Etten.
12: Stef Eckel.
11: Vincent.
12: Amar.
11: Senna.
12: Mooiwark.
11: Rutger van Barneveld.
12: Samantha Steenwijk.
11: En
12: de 3J's. En de toegang is gratis.
11: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
13: Wij maken je radio weer gezellig.
14: Al meer dan 25 jaar.
13: Radio Continu.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
2: Albert Heijn. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
12: Radio Continu, nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. De risico's blijven bestaan zolang het wekenlang niet regent. In het voorjaar waren er verschillende grote branden, onder andere in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De omstandigheden zijn nu beter. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again is Now op het monument. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Voor de bekladding van gisteren zijn 2 verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Een hittegolf heeft het land in zijn greep. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal werd uitgezet. Eerder werd de capaciteit al verminderd en riep de Hongaarse premier Peter Magyar de burgers en industrieën op om zuinig met stroom om te springen. De Slowaakse premier Robert Fico heeft Hongarije hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. In Slowakije draaien de 2 kerncentrales wel. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit was het radionieuws.
14: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
12: Radio Continu on Tour.
9: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
17: Gideon.
9: De Havenzangers.
17: Jaman.
9: Joey Nicolai.
17: Dick Dakkers.
9: Helemaal Hollands.
17: Jesse Prins.
9: Kelsey Verbrugge.
17: Jerome.
9: Henk Dame.
17: Danny Vroger.
9: Mickey van Wijk.
17: Lara Mila.
9: Natasha en Edwin.
17: Frank van Etten.
9: Stef Eckel.
17: Vincent.
9: Amar.
17: Senna.
9: Mooiwark.
17: Rutger van Barneveld.
9: Samantha Steenwijk.
17: En...
9: De Drie J's. En de toegang is gratis.
17: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
9: Wij maken je radio weer gezellig.
18: Al meer dan 25 jaar.
9: Radio Continu.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt.

0: appt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Start de motor, de boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren. En drukkers.
11: Radio Continu on Tour.
12: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus.
13: Op het Marktplein in Emmen.
12: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
13: Gideon.
12: De Havenzangers.
13: Jaman.
12: Joey Nicolai.
13: Dick Dakkers.
12: Helemaal Hollands.
13: Jesse Prins.
12: Kelsey Verbrugge.
13: Jerome.
12: Henk Dame.
13: Danny Vroge.
12: Mickey van Wijk.
13: Lara Mila.
12: Natasha en Edwin.
13: Frank van Etten.
12: Stef Eckel.
13: Vincent.
12: Amar.
13: Zenna.
12: Mooiwark.
13: Rutger van Barneveld.
12: Samantha Steenwijk.
13: En
12: de 3J's. En de toegang is gratis.
13: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
14: Wij maken je radio weer gezellig.
15: Al meer dan 25 jaar.
14: Radio Continu.

Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of...

0: beter.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Van school

0: meneer.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
7: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
8: Radio Continu. Nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos- en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te bestrijden. Ook Kreta, Paros en Kefalonia zijn door natuurbranden getroffen. Eerder deze week kwamen 3 brandweerlieden tijdens bluswerkzaamheden om het leven. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar 2 boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Soprano's. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.
10: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Radio Continu on Tour.
2: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
2: Gideon.
3: De Havenzangers.
2: Jaman.
3: Joey Nicolai.
2: Dick Dakkers.
3: Helemaal Hollands.
2: Jesse Prins.
3: Kelsey Verbrugge.
2: Jerome.
3: Henk Dame.
2: Danny Vroge.
3: Mickey van Wijk.
2: Lara Mila.
3: Natasha en Edwin.
2: Frank van Etten.
3: Stef Eckel.
2: Vincent.
3: Amar.
2: Senna.
3: Mooiwark.
2: Rutger van Barneveld.
3: Samantha Steenwijk.
2: En...
3: De Drie J's. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
9: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
10: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
11: Gratis bezorging.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
13: De Radio Continu On Tour Show.
14: Zondag 2 augustus.
13: Op het Marktplein in Emmen.
14: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
13: Gideon.
14: De Havenzangers.
13: Jaman.
14: Joey Nicolai.
13: Dick Dakkers.
14: Helemaal Hollands.
13: Jesse Prins.
14: Kelsey Verbrugge.
13: Jerome.
14: Henk Dame.
13: Danny Vroger.
14: Mickey van Wijk.
13: Lara Mila.
14: Natasha en Edwin.
13: Frank van Etten.
14: Stef Eckel.
13: Vincent.
14: Amar.
13: Senna.
14: Mooiwark.
13: Rutger van Barneveld.
14: Samantha Steenwijk.
13: En
14: de 3J's. En de toegang is gratis.
13: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
15: Wij maken je radio weer gezellig.
16: Al meer dan 25 jaar.
15: Radio Continu.

moet doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: maakt niet uit hoe je luistert. Via de Radio Continu app, DAB, internet of tv. Met Radio Continu beleef je het altijd.
1: Altijd.
0: Gezellig mee.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso. Omdat elke rit telt.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Een overeenkomst op hoofdlijnen om een einde aan de oorlog te maken is volgens die landen in zicht. Trump zegt dat dat akkoord er dan wel snel moet komen en dat in het toekomstige belang van de wereld hij de aanvallen wil stopzetten. Trump wil dat de straat van Hormuz helemaal opengaat en dat er een einde aan de Iraanse nucleaire dreiging komt. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klemgereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. De auto bleef bovenaan de trappen steken. Er raakte niemand gewond. De trappen zijn gerenoveerd en sinds een paar weken weer toegankelijk voor het publiek. De renovatie heeft zo'n €660.000 gekost. De auto van de Nederlander moet getakeld worden en volgens de politie kan de schade aan de trappen dan bekeken worden. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. WestJet is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en ruim 4000 cabinemedewerkers hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. De vakbond had WestJet van tevoren gewaarschuwd dat er een actie zat aan te komen als er niet op de eisen werd ingegaan. Vorig jaar staakte het cabinepersoneel bij Canada's grootste luchtvaartmaatschappij Air Canada vanwege dezelfde redenen.
6: Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.
14: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
15: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
16: Radio Continu on Tour.
17: De Radio Continu on Tour Show.
18: Zondag 2 augustus.
17: Op het Marktplein in Emmen.
18: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
17: Gideon.
18: De Havenzangers.
17: Jaman.
18: Joey Nicolai.
17: Dick Dakkers.
18: Helemaal Hollands.
17: Jesse Prins.
18: Kelsey Verbrugge.
17: Jerome.
18: Henk Dame.
17: Danny Vroger.
18: Mickey van Wijk.
17: Lara Mila.
18: Natasha en Edwin.
17: Frank van Etten.
18: Stef Eckel.
17: Vincent.
18: Amar.
17: Senna.
18: Mooiwark.
17: Rutger van Barneveld.
18: Samantha Steenwijk.
17: En
18: de 3J's. En de toegang is gratis.
17: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
19: Wij maken je radio weer gezellig.
20: Al meer dan 25 jaar.
19: Radio Continu.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of...

0: Appetito.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla alleen vandaag nog je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Radio Continu. De Radio Continu On Tour Show.
10: Zondag 2 augustus.
9: Op het Marktplein in Emmen.
10: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
9: Gideon.
10: De Havenzangers.
9: Jaman.
10: Joey Nicolai.
9: Dick Dakkers.
10: Helemaal Hollands.
9: Jesse Prins.
10: Kelsey Verbrugge.
9: Jerome.
10: Henk Dame.
9: Danny Vroger.
10: Mickey van Wijk.
9: Lara Mila.
10: Natasja en Edwin.
9: Frank van Etten.
10: Stef Eckel.
9: Vincent.
10: Amar.
9: Senna.
10: Mooiwark.
9: Rutger van Barneveld.
10: Samantha Steenwijk.
9: En...
10: De Drieërs. En de toegang is gratis.
9: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.

0: bij Bel Simple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Bel Simple.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79. Aldi.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Hey!

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in de Drentse Assen. De eerste ontploffing was op 25 juli bij een woning in de Kalverstraat. De nacht erop was het een paar kilometer verderop in de Entingenstraat raak. Het weekend erna waren de 2 woningen opnieuw doelwit. Er werden camera's geplaatst en de politie ging extra surveilleren. Afgelopen nacht ging er weer een explosief af bij het huis aan de Entingenstraat. Niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. De kapitein maakte tussen 6 en 7 uur vanmorgen melding van de brand. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijssen onverantwoord is om te blijven varen. Het is voor het eerst dat er vanwege de lage waterstand niet gevaren kan worden. Matthijssen heeft vanmorgen met zijn zoon nog geprobeerd of het haalbaar was, maar dat bleek niet het geval. De pont kan niet dicht genoeg bij de wal komen om auto's veilig over te zetten. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.
4: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Radio Continu On Tour.
7: De Radio Continu On Tour Show.
8: Zondag 2 augustus.
7: Op het Marktplein in Emmen.
8: Vanaf 5:00 middags met optredens van
7: Gideon.
8: De Havenzangers.
7: Jaman.
8: Joey Nicolai.
7: Dick Dakkers.
8: Helemaal Hollands.
7: Jesse Prins.
8: Kelsey Verbrugge.
7: Jerome.
8: Henk Dame.
7: Danny Vroger.
8: Mickey van Wijk.
7: Lara Mila.
8: Natasha en Edwin.
7: Frank van Etten.
8: Stef Eckel.
7: Vincent.
8: Amar.
7: Zenna.
8: Mooiwark.
7: Rutger van Barneveld.
8: Samantha Steenwijk.
7: En
8: De Drieërs. En de toegang is gratis.
7: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
9: Wij maken je radio weer gezellig.
10: Al meer dan 25 jaar.
9: Radio Continu.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Een goed verhaal.

0: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
2: Radio Continu.
3: Radio Continu on Tour.
2: De Radio Continu on Tour Show.
4: Zondag 2 augustus.
2: Op het Marktplein in Emmen.
4: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
2: Gideon.
4: De Havenzangers.
2: Jaman.
4: Joey Nicolai.
2: Dick Dakkers.
4: Helemaal Hollands.
2: Jesse Prins.
4: Kelsey Verbrugge.
2: Jerome.
4: Henk Dame.
2: Danny Vroger.
4: Mickey van Wijk.
2: Lara Mila.
4: Natasha en Edwin.
2: Frank van Etten.
4: Stef Eckel.
2: Vincent.
4: Amar.
2: Senna.
4: Mooiwark.
2: Rutger van Barneveld.
4: Samantha Steenwijk.
2: En
4: de 3J's. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Hey.

0: Bakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat de oorzaak van de explosie op de zeilboot geweest is, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een boot van 7 tot 8 meter lang en er moet een berger aan te pas komen om het schip uit het water te halen. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood, omdat het dan 35 graden of hoger wordt. Vandaag is code rood al van kracht voor 19 van de 27 steden. Morgen wordt dat uitgebreid tot 25 steden, meldt de BBC. Reggio di Calabria in het zuiden en Messina op Sicilië vormen een uitzondering. Die blijven op oranje staan, het op 1 na hoogste alarmniveau. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het radionieuws.
4: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
5: Nee. Pardon?
6: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan. De camera draait met je mee. De meldkamer wordt gebeld. En de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
5: Oh, wegwezen!
6: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
7: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Radio Continu On Tour.
11: De Radio Continu On Tour Show.
12: Zondag 2 augustus.
11: Op het Marktplein in Emmen.
12: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van
11: Gideon.
12: De Havenzangers.
11: Jaman.
12: Joey Nicolai.
11: Dick Dakkers.
12: Helemaal Hollands.
11: Jesse Prins.
12: Kelsey Verbrugge.
11: Jerome.
12: Henk Dame.
11: Danny Vroger.
12: Mickey van Wijk.
11: Lara Mila.
12: Natasha en Edwin.
11: Frank van Etten.
12: Stef Eckel.
11: Vincent.
12: Amar.
11: Senna.
12: Mooiwark.
11: Rutger van Barneveld.
12: Samantha Steenwijk.
11: En
12: de 3J's. En de toegang is gratis.
11: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
13: Wij maken je radio weer gezellig.
14: Al meer dan 25 jaar.
13: Radio Continu.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou, jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode continu voor uw korting.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
15: Radio Continu on Tour.
16: De Radio Continu on Tour Show.
17: Zondag 2 augustus.
16: Op het Marktplein in Emmen.
17: Vanaf 5 uur middags met optredens van...
16: Gideon.
17: De Havenzangers.
16: Jaman.
17: Joey Nicolai.
16: Dick Dakkers.
17: Helemaal Hollands.
16: Jesse Prins.
17: Kelsey Verbrugge.
16: Jerome.
17: Henk Dame.
16: Danny Vroger.
17: Mickey van Wijk.
16: Lara Mila.
17: Natasha en Edwin.
16: Frank van Etten.
17: Stef Eckel.
16: Vincent.
17: Amar.
16: Senna.
17: Mooiwark.
16: Rutger van Barneveld.
17: Samantha Steenwijk.
16: En...
17: De Drie J's. En de toegang is gratis.
16: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
18: Wij maken je radio weer gezellig.
19: Al meer dan 25 jaar.
18: Radio Continu.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Op zoek naar een plek waar aandacht vanzelfsprekend is. Waar u zich echt welkom voelt. Dat is Zorgcentrum De Prinshoeve. Kleinschalig en professionele 24-uur zorg voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Met persoonlijke aandacht, een korte wachtlijst en dagbesteding met vervoer. Nieuwsgierig? Kijk op deprinshoeve.nl. De Prinshoeve. Klein van opzet, groot in aandacht.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Over 10 dagen op 12 augustus zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijken gevonden en gestraft zullen worden. De explosie vond om 7:50 plaatselijke tijd plaats. De bom zou door een vrouw naar binnen zijn gesmokkeld. Daar werd haar de toegang geweigerd door een bewaker. De bom ontplofte en de vrouw, een bewaker en een vaste gast kwamen om het leven. Verder raakten ruim 20 mensen gewond. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Meerdere woningen zijn beschadigd en onbewoonbaar verklaard. De politie onderzoekt de mogelijke brandstichting en sluit andere scenario's niet uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland woonde in het appartement waar de brand naar oversloeg een verzamelaar. Het huis lag afgeladen vol en dat is de reden dat de brand snel groter kon worden. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
7: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Radio Continu on Tour.
2: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
2: Gideon.
3: De Havenzangers.
2: Jaman.
3: Joey Nicolai.
2: Dick Dakkers.
3: Helemaal Hollands.
2: Jesse Prins.
3: Kelsey Verbrugge.
2: Jerome.
3: Henk Dame.
2: Danny Vroger.
3: Mickey van Wijk.
2: Lara Mila.
3: Natasja en Edwin.
2: Frank van Etten.
3: Stef Eckel.
2: Vincent.
3: Amar.
2: Zenna.
3: Mooiwark.
2: Rutger van Barneveld.
3: Samantha Steenwijk.
2: En...
3: De Drie J's. En de toegang is gratis.
2: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode continu voor uw korting.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Radio Continu.
12: De Radio Continu On Tour Show.
13: Zondag 2 augustus.
12: Op het Marktplein in Emmen.
13: Vanaf 5 uur 's middags met optredens van...
12: Gideon.
13: De Havenzangers.
12: Jaman.
13: Joey Nicolai.
12: Dick Dakkers.
13: Helemaal Hollands.
12: Jesse Prins.
13: Kelsey Verbrugge.
12: Jerome.
13: Henk Dame.
12: Danny Vroger.
13: Mickey van Wijk.
12: Lara Mila.
13: Natasha en Edwin.
12: Frank van Etten.
13: Stef Eckel.
12: Vincent.
13: Amar.
12: Senna.
13: Mooiwark.
12: Rutger van Barneveld.
13: Samantha Steenwijk.
12: En...
13: De Drie J's. En de toegang is gratis.
12: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
14: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu.

0: bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kas.

0: toppakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Griekenland kampt op dit moment met veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de bemanning van één toestel gered zou zijn, dat schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de toestellen zwaar gewond geraakt is. Over 10 dagen op 12 augustus zal aan het begin van de avond om 6:16 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Puria is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Sindsdien zijn meerdere reddingsteams op de ruim 8000 meter hoge top in het Karakorman-gebergte op zoek naar de verongelukte klimmers. Eerder werden 3 lichamen geborgen, vandaag het lichaam van de 43-jarige Puria en 3 anderen. 3 klimmers worden nog vermist. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen, dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Balah. Eerder liet de Amerikaanse president Trump weten dat de Vredesraad onder zijn leiding een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en dat Israël daar heel blij mee was. Maar volgens de Israëlische ministers Ben-Gvir en Cohen ligt er geen akkoord dat de aanvallen in Gaza doet stoppen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Radio Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 2 augustus. Op het Marktplein in Emmen. Vanaf 5 uur 's middags met optredens van Gideon. De Havenzangers.
4: Jaman.
1: Joey Nicolai.
4: Dick Dakkers.
1: Helemaal Hollands.
4: Jesse Prins.
1: Kelsey Verbrugge.
4: Jerome.
1: Henk Dame.
4: Danny Vroger.
1: Mickey van Wijk.
4: Lara Mila.
1: Natasha en Edwin.
4: Frank van Etten.
1: Stef Eckel.
4: Vincent.
1: Amar.
4: Senna.
1: Mooiwark.
4: Rutger van Barneveld.
1: Samantha Steenwijk.
4: En
1: de 3A. En de toegang is gratis.
4: Live te volgen via je radio en de videostream in de Radio Continu app.
1: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
1: Radio Continu.
5: Radio Continu.
6: Oh, Emma, goedemiddag. Wauw, zo zo even een applaus van onze DJ Niek Veldkamp. Lekker in de warming-up. Je hoort er vanavond, ze zal nog wel even tussendoor komen aan een tal van artiesten die hier vanavond aanwezig zijn. Wie waren er 2 weken geleden op ditzelfde plein aanwezig? Ja, we zagen wat bekende gezichten. Het zonnetje is er lekker bij, het temperatuurtje is ontzettend goed. Bij de bar is het al lekker druk. Het belooft een fantastische avond en zo is toch een middag te gaan worden. We hebben heel veel berichten binnengekregen in de afgelopen weken met de vraag: de 3J's, wanneer starten die? Hoe laat zijn die er? Jongens, laat even horen. Waar zijn de echte fans van de 3J's? Uit het hele land hebben we berichten ontvangen. En ze zijn hier vandaag in Emmen. Geef ze een waanzinnig applaus. Hier zijn de 3 mannen. De 3J's!

Dankjewel. Hey mensen, wat leuk om hier te zijn. Wat een eer om deze, ja, om deze feestelijke middag af te trappen als drieërs. Ja, we moesten beginnen, want we moeten zo meteen nog een andere optreden doen. Weer, dan gaan we gewoon weer terug naar de andere kant van het land. Maar we zijn blij dat we hier even zijn gekomen. Je moet een eindje rijden, maar dan heb je ook wel wat. Hey, en omdat jullie hier met z'n allen zijn gekomen voor ons, hebben wij voor jullie ook een verrassing. Wij hebben namelijk een nieuwe single. En niemand wist überhaupt tot nu dat wij überhaupt een nieuwe single gingen uitbrengen deze week. En die komt vrijdag pas uit. Dus wij willen eigenlijk nu voor de allereerste keer die single bij jullie uitproberen. En jullie worden ook gefilmd. Misschien dat het dan ineens zo gezellig wordt hier in het publiek dat we dat gaan gebruiken voor een videoclip. Je weet het niet. Het is in ieder geval heel dansbaar, dus het zou leuk zijn als we jullie zien dansen op het volgende lied. En dat heet Je zit in mijn hoofd. Come on.

0: Wat een toppubliek toch altijd hier in Emmen.
1: Ja, de kop is er dan wel af in één keer, hè.
0: Zo. Hey,
1: er zijn heel veel optredens vandaag, dus we gaan nog één liedje voor jullie spelen. En dan is de volgende artiest alweer aan de... Die staat alweer te trappelen hier. Wij willen voor jullie even... Ja, het is een beetje gek, want het is een beetje vroeg dag nog. Maar we willen graag voor jullie een slaapliedje doen. Een slaapliedje waar nog nooit iemand van in slaap gevallen is. Sterker nog, mensen gaan springen en polonaises lopen. Dus dat is allemaal al toegestaan. Het is het volgende lied.

0: Dank jullie wel en nog een hele fijne dag verder. Tot ziens.
1: Wauw. Ja, ja, de kop is eraf. En hoe ook, niet normaal. Het is net 5 uur geweest. De Polonaise slap al op het podium. En Jan, wacht even, voor je gaat. Ja, jullie hebben natuurlijk ontzettend druk. Jullie gaan zo meteen weer plankgas in de auto richting Midden-Beemster, dacht ik?
2: Midden-Beemster, juist op de terugweg. Dus dat komt allemaal wel goed, hoor.
1: Geweldig dat jullie hier waren. Het is er zo al mooi dat we jullie nieuwe single hebben gehoord. Want 7 augustus... gaat die officieel, hè?
2: Ja, dat is aanstaande vrijdag. Ja, dus dit is echt, dit was de primeur.
1: Wauw. Emme, wat vonden we van de nieuwe single? Yeah. Nou, hey, de start is al goed. Zo volgend jaar hebben jullie theatertour. 20 jaar de 3J's. Ja, ik kijk hier verderop. Hier is een heel groot theater. Daar zijn jullie ook te vinden, hè?
2: We kennen het theater. En inderdaad, we zijn volgend jaar... de kaarten zijn al in de verkoop... Als ik me niet vergis is het op 21 mei hier in het theater. 20 jaar 3J's. Dus ja, jullie zijn allemaal uitgenodigd.
1: Jullie horen het. Er zijn nog kaartjes verkrijgbaar. Mannen, nogmaals. Het is wel bijna uitverkocht, zegt Robin. Oké. Oh, kijk, het is echt een fan. Die heeft het meteen al in de gaten. Hè? Hey. Geweldig, mannen, dat jullie erbij waren. Succes met de nieuwe single. We gaan elkaar weer heel snel zien in de studio natuurlijk.
2: Is goed. Tot ziens.
1: En we mag je een waanzinnig applaus voor de 3 helden. De 3J's! Wauw, daarmee de aftrap van de Radio Continu On Tour Show hier in Emmen. We zijn er allemaal bij en we hadden het net al even onder onze collega DJ Nick Veldkamp. Hij gaat nog eventjes erdoor draaien. Zometeen Vincent hier op het podium.

0: Daar wil ik ook graag even een groot applaus voor de man die alle artiesten gaat aankondigen vandaan. De man van de ochtendshow van Radio Continu. Laat je horen voor Kevin Terpstra!
1: Nou, Mick. Hey. Hebben we nog zin in een feestje? Ah, in vele getalen, het plein loopt al lekker vol. En vele namen aan artiesten die vanavond komen. Zwoele zomernachten. Ja, de zon zien zakken in de zee is er vanavond bij. De Super Rockers, mooi werk, gaan hem traditiegetrouw aftrappen. Dat kunnen we ze zo nog wel even aan jullie meegeven. Dat zij sluiten vanavond met deze Radio Continu on Tour. De volgende. Hij is er helemaal klaar voor en het wordt een zonnige dans. Geen regendans zoals we dat wel een keer wel hebben meegekregen op het podium. Dromedans is hier, Vincent! Ja.

Dankjewel. Wat een mooi weer, hè? Wat een gezelligheid. En ik ben heel blij dat mijn nieuwe plaat ook veel voorbij komt.

Soms zit het even tegen. Jongens, het volgende nummer is een ode aan een man waar ik heel lang mee samen heb gewerkt. En vorig jaar hebben we iets heel moois mogen doen voor hem in het Chicodome. Die man heet Rob de Nijs en heeft hele mooie liedjes gemaakt. Je kent het allemaal. Een herinnering. Iedereen heeft van ons een herinnering en een foto van vroeger. Die gaat zo. Het is te licht om te vragen om de lampjes voor je telefoon aan te doen. Maar dat heeft... We kunnen wel even allemaal die handen mogen doen, dames en heren. Hier, bij Radio Continu en van links naar rechts. Denk aan die mooie momenten uit je leven.

op deze gezellige zondag, jongens. Allemaal liefde voor Radio Continu, voor jullie op het plein. En alle wielerhebbers, al die handen luchten. Alleen maar liefde, put your hands up.

0: wel dat van mij. Andrisa, dankjewel. Ik doe nog één liedje. Wat lief, wat lief. Nog een keer. Dans jij met mij dan? Dans
1: mij dan.
0: Alsof we zweven. Het dromen dan. Dit is ook een remix, hè? Die kan ik nou niet zingen. Moet even kijken op Spotify, op YouTube. Jongens, allerliefde voor jullie. Heel veel plezier met alle artiesten die komen. Het volgende liedje is mijn en laatste single. Het heet More Amor Povelborn. Alleen maar meer liefde voor jullie. Alsjeblieft, al die handen luchten.

0: Ja, onze grote vriend Vincent! Ook over jou hebben we zoveel berichten binnengekregen, Vincent. Met mensen die nog met jou op de foto zouden willen. Ik weet dat je op tijd staat. Maar heb je nog ergens ruimte voor foto's hier achter, hiernaast?
1: Gaan we doen. Ja, het is dat we, net als de 3A's, we hebben allemaal, we moeten ongeveer 300 kilometer rijden voor de volgende. 9 uur in Brabant weer, maar zeker eventjes op de foto.
0: Geweldig. Zo ontzettend mooi dat je erbij bent, grote vriend. Want eigenlijk is traditie getrouw dat je erbij bent met onze tours in Emmen. We zijn er net al achter de schermen tegen elkaar. Hey, die lucht, hè? Hey, dit, we hebben het anders meegemaakt.
1: Vorige keer was het, jongens, soms zit het even tegen. Geen zonnen. En nou, allemaal volle zon.
0: En nu stralen het mooi weer, je hebt het meegenomen. Ga je nog op vakantie met de surfbus?
1: Nee, nog niet.
0: Nee? Dankjewel.
1: Nee, nog niet. Nee, we zijn net terug. Maar ja, nu je het zo zegt, misschien wel een verleiding. Ja. Het is altijd leuk om een dagje op
0: een paar te gaan. Ik bedoel, de kleine man die heeft natuurlijk ook nog vakantie, hè?
1: Nog 2 weken.
0: Ja.
1: Nou, idee.
0: Goed. Heerlijk, man. Hey, Vincent, nu je hier toch staat. En we hebben jaren hebben we dat achter elkaar gedaan. We gaan het weer doen. Tour de Pieterpad. We gaan het doen van 31 augustus tot en met 4 september. Nou, de vraag aan jou. Wil je de 4 september al bij zijn?
1: Zeker, de traditie, hè. Voor een goed doel is het ook, we gaan lekker fietsen.
0: Ja, verstichting voor het kind.
1: Ja, dus daar ben ik altijd voor in. Ik ben erbij.
0: Hoppakee, staat die al vast. Mooi, man. Dames en heren, mag ik een waanzinnig applaus. Mr. Dromedans en vele, vele amorpoppen voor Vincent! Tot de volgende, vriend. En de volgende, hij staat er al helemaal klaar voor, is bekend van de limoncello en de Italiaanse espresso's en de Ferraris. Daar staat hij bekend op. Dames en heren, Jeffrey Leunenberg.
2: Gina. Gina.

0: Radio Continu, dank jullie wel. En heel veel plezier vanmiddag.
1: Jeffrey, ik had je heel graag in het Italiaans afgekondigd, maar nee, dat hoort het niet, hè?
0: Had ik ook niet verstaan, hè? Heel veel plezier.
1: Dames en heren, Jeffrey Leunenberg.
0: Dank jullie wel.
1: De Italiani. Het volgende duo staat al klaar. Ze hebben binnenkort ook een slagerfestival. Gaan we het zo meteen al even over hebben. Er worden ook wat flyers uitgedeeld. Zo meteen doen we samen met Radio Continu. Dames en heren, normaal gesproken heel veel in de studio. Maar nu hier op het podium in Emmen. Natasha en Edwin.

Goedemiddag, goedemiddag. Emmen, hoe is het met jullie? Ik vroeg, hoe is het met jullie? Heel goed, heel goed. Gezellig op het plein hier. Het is mooi weer, hartstikke mooi. We zijn live op de radio. Laat het eens even horen. Ja, precies. Radio continu, mensen. De hele middag, hele avond zijn ze aanwezig hier. Met allemaal geweldige, fantastische artiesten. Wij mogen ook een paar liedjes zingen. Vinden we prachtig om te doen. Gezelligheid. En het volgende liedje is een bekende melodie. Als u het kent, zing maar mee.

0: Dankjewel.
1: Ja, wat een gezelligheid hier bij Radio Continu in Emmen op het plein. En we hebben nog een hele mooie mededeling, maar niet zo heel ver hier vandaan in Assen. Op 27 november in de Bontewever gaan we een hele grote slagershow geven. Samen met Kevin van Radio Continu en met Danny Christian en de Marcel Visser Band. Er worden foldertjes uitgedeeld. Zorg dat je erbij bent. En deze wordt zeker op die avond gezongen.
0: Zeker weten.

0: wensen nog een hele fijne middag en avond en alles erop en eraan. De hele nacht doorgaan hier in Emmen. Graag tot de volgende keer, dank u wel.
1: Tot de volgende keer, tot ziens.
2: Natasja en Edwin! Ja, en voordat jullie eraf gaan, jullie hebben het net zo even aangekondigd natuurlijk, hè? Het grote slagerfeest in de Bonte Wever. Nog even één keer de datum voor de mensen die nu ook meeluisteren via de radio.
0: 27 november live in de Bonte Wever in Assen. Een grote slagershow met als gastartiest Danny Christian.
2: We hebben zojuist een voorproefje gehad van jullie. Het gaat goed, hè? Want wij hadden het net al heel eventjes over. Jullie produceren natuurlijk zoveel in de studio voor zoveel artiesten. Eentje die natuurlijk heel erg ontpopt is in de afgelopen jaar is Damien van Os.
0: Damien van Os, jazeker. De Diamantenring. Ik denk hier ook bekend in Emmen. Nieuw talent, daar zijn we heel veel mee bezig. Maar natuurlijk ook de gevestigde orde komt ook voorbij. Dus we proberen nog steeds mooie liedjes te fabriceren bij ons.
2: Oh, dat proberen, dat lukt zeker. Dat lukt zeker.
1: En Damien die komt binnenkort met een hele mooie nieuwe single uit.
2: Oh, heb je een voorproefje?
1: Voorproefje? Hij is hard to get.
2: Hij is hard to get. Oké. Nou, dan gaan we in de gaten houden. Het wordt nu wel hard to get, hè? Dat begrijp je. Ja. Dames en heren, mag je een zinnig applaus. Natasja en Edwin!
0: Dankjewel!
2: In november de Bonte Wever naar het grote slagerfeest waar we dan met z'n allen op af kunnen. Kaarten zijn dus al verkrijgbaar. De volgende is het jonge talent. Ze heeft in het Gelredome gestaan. Heeft ook hier in Emmen 2 weken geleden gestaan in het voorprogramma. Mag ik een applaus voor Lara Mila?

Yes. Hey, ik heb al even gekeken in het publiek, maar volgens mij zijn hier een hele hoop Mona Lisa's.

Oké, dan. Hey, Em en ik heb een vraagje aan jullie. Want Hazes is de baas.

Oké, we hebben Hazes gedaan. En ik heb nog één eigen nummertje voor jullie. Ik ben heel benieuwd of mensen hem kennen. Ik hoor hier al wat geroezemoes, teaser. Komt-ie!

0: Yes, radio continu. Dat was hem alweer voor mij. Ik ben Lara Mila en ik zie dat Kevin alweer bij me komt.
1: Het was weer gezellig, Lara.
0: Nou, mooi.
1: We hadden het net al heel eventjes over het Gelderdome. Heb je natuurlijk gestaan, heb je mogen stralen als geen ander. 30.000 mensen die daar stonden. En nu sta je op het plein en doe je je eigen singles. Hoe is dat?
0: Ja, mega. Wie had verwacht dat ik hier mocht staan? Bij jullie, bij Radio Continu. Ik bedoel, super publiek. Wat wil je nog meer?
1: Nou, te gek. Ga zo door, Lara Mila. Je bent druk bezig op de achtergrond met nieuwe muziek. En wij horen al heel veel positieve geluiden achter ons. Dus blijf lekker zo doorgaan.
0: Gaan we doen. Dankjewel, Kevin.
1: En applaus, Lara Mila.
0: Doei, doei.
1: Een avond ook vol met talenten. En de volgende is er zo'n eentje. En het leuke is dat ze tezamen met Danny Vroger, die ook al inmiddels achter is, een single gemaakt heeft. Knipperlicht. Ga je zo meteen ook horen, want beide zijn ze hier ook aanwezig inmiddels. Geef een applaus, Mickey van Wijk.

Wat een gezelligheid. Dank jullie wel. Ik denk dat jullie ook wel een beetje fans zijn van Roxy Dekker. Dus ik dacht, daar doen we er ook eentje van.

Wat een gezelligheid. Oké, ik hoorde hem misschien net al, maar we gaan hem toch nog een keertje doen. En daarna gaan we ook nog een ander nummertje doen. Ja, André Hazes blijft toch heel leuk. Dus we gaan nog heel even door. En jullie zijn nu ingezongen, dus ik verwacht dat jullie hem heel hard met me mee gaan zingen. Oké.

0: gezellige avond.
1: Hé, hey, dit is niks over gelogen. Wat een talent toch, jongens. Of niet dan?
2: Dankjewel.
1: Ongelooflijk. Maar Mickey, heel stiekem. We zien je zo meteen nog wel eventjes terug,
2: stiekem,
1: hè?
2: Stiekem. Heel, stiekem. Dat is nog een verrassing.
1: In een knipperlicht, hè?
2: In een knipperlicht kom ik nog even op het podium.
1: Dames en heren, maar groot applaus voor Mickey van Wijk. De volgende, en het is ook traditiegetrouw dat hij hier aanwezig is. En het is ook leuk dat hij met het hele gezin vaak komt. Dat hij ook even een bezoekje brengt richting de dierentuin hier in Emmen. Hij is hier aanwezig, is ook menig gevolgd op tv natuurlijk onlangs. Danny Vroeger!

Zo, goedenavond lieve vrienden hier in Emmen. Zo, lieve vrienden, zijn er nog een aantal schoonheidskoningen vandaag aanwezig? Ik zie het. Heb je je dansschoen aangetrokken? Nee? Helaas, we gaan wel lekker dansen. Let's go.

is dat? Mijn schoonheidskoning. Oké, lieve vrienden. Is er toevallig iemand aanwezig die op dit moment iemand heel erg mist? Ja? En wie is dat? Noah. Maar Noah zit altijd in je hart. Zo is dat. En droom je ook wel eens over Noah?

0: Ik kan je dromen. Oké, lieve vrienden, je hebt het net al even gezien. Een van de grootste talenten van Nederland. Geef hem nogmaals een groot applaus. Hier is Mickey van Dijk.
1: Ben ik weer?

0: maar dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ja, toch de verrassing er nog eventjes bij. Ook met Mickey natuurlijk. Oh, dit is lekker man. Hey. En zo net even een rondje gedaan met het gezin natuurlijk. Hier even vaste prik in de dierentuin, hè?
2: Ja, nee, maar altijd als ik hier ben, dan neem ik het hele gezin lekker mee. Gaan we lekker langs dierentuin. En dan gezellig rondje. Daarom zie ik er ook zo uit.
0: Lekker zomers.
2: Makkelijke kleding.
0: Maar verblijf je hier nou ook ergens, Danny, of niet?
2: Nee, we gaan wel lekker naar huis zo, want morgen weer vroegdag. Het is nog steeds vakantie, hè, dus iedere dag vermaken. Dus we gaan morgen weer wat nieuws verzinnen.
0: Leuk man. Is het dan zo dat jullie de aankomende week tijdens die vakantie ook verschillende dagen pretparken en afgaan? Of hoe gaat dat voor jullie met vakanties?
2: Nou, ik heb er al aardig wat gehad. Ik ben al in Limburg geweest, in Toverland. Vandaag hier. Dus ik maak een heel rondje Nederland. Dus mocht iemand nog goede tips hebben, kon ze graag voorbij komen. En dan gaan we die ook gewoon nog af.
0: Even een DM'tje Instagram, dan wordt alles gelezen.
2: Ja, tuurlijk.
0: Mooi man. Hey, die knibbeling gaat lekker, hè, met Mickey?
2: Ja, gaat heel goed. En het is ook gewoon leuk om te doen. Weet je, je zegt het zelf al, het is een heel groot talent. En ze wil gewoon heel graag, ze is heel leergierig. En ja, ook met Mickey samen lekker het hele land door. En de plaat wordt goed opgepakt, dus ik ben heel blij.
0: Nou is het weer een duet, hè? We hebben het gehoord met Brees natuurlijk ook. Zit er weer een duet ergens aan te komen, of niet?
2: Nou, ik vind het nu wel even goed. Want het is namelijk ook, als je het live doet, is het best wel gek. Want ze is natuurlijk niet altijd mee, Brees is ook niet altijd mee. Dus 9 van de 10 keer sta je dan zo daarnaast een beetje te dansen en te doen. Dus ik vind het ook wel lekker als ik gewoon sommige liedjes even lekker alleen.
0: Dus dat betekent, de volgende single wordt solo.
2: Beloftes tot de voordeur, maar als het goed is, wordt de volgende solo.
0: Altijd goed indekkend. Mooi man. Hey, dames en heren, mag ik een waanzinnig applaus van onze grote vriend Danny Vroeger.

is toch Emmens eigen, hè? Ja. En DJ Nick natuurlijk. Ja, man. Oh, we hebben nog een line-up staan. Zijn er nog een beetje boerenrockers? Een beetje van die superrockers? Oké, doe even een beetje voor hoe je luchtgitaar speelt dan. Doe dat even een beetje voor. Ja, oké, dat is wel rock'n'roll. Ja, nee, dat komt wel goed. Vanavond gaan ze hem afsluiten. Traditiegetrouw, mooi Wark is hier aanwezig. Oh, de fans zijn al aanwezig. Ik denk dat ze dit horen via de radio al. Dus dat komt wel goed. Haha, mooi. De volgende is ook een talent. En jong talent bieden we heel graag een podium bij Radio Continu. De volgende, Kelsey Verbrugge.

Wat een gezelligheid zit wel in, zeg. En we gaan die gezelligheid een klein beetje opknikken. Met het volgende, moet je horen.

0: de hartslag van de stad.
1: Ik heb het al gezien. Niemand gaat naar huis vannacht. We blijven lekker hier. En ik heb er toevallig een liedje over meegenomen. Die heet Je hoeft niet naar... Heel goed.

0: moet nog een keer, wat denk je dan?
1: Oh, wacht even, Kelsey, wacht even. Ja. We hebben er niks over gelogen. Wat een talenten, jongens! Man, wat een stem. Heerlijk ook om jou voor het allereerst. Ja, dit is jouw debuut op het Radio Continu podium.
0: Ja, het is fantastisch. Smaakt naar meer.
1: Het smaakt naar meer, hè?
0: Zeker weten.
1: Leuk, man. En je nieuwe single gaat hartstikke goed, Kelsey.
0: Ja, loopt echt lekker.
1: En je bent lekker bezig op achtergrond, hè?
0: Hij gaat echt lekker. We zijn druk bezig met nieuwe singles, dus daar ga je er nog zeker meer van horen.
1: Mooi, man. Top dat je erbij was. En we geven hem een waanzinnig applaus. Het jonge talent, Kelsey Verbrugge.
0: Dankjewel.

Atemloos. Ja, ja, jawel. Helene Fischer. Zijn er ook fans van Helene Fischer hier trouwens, of niet? En ze komt niet trouwens, hoor. Maar nee. Dus met deze hebben we wel eventjes gedraaid. Afgelopen week was hij de talentschijf op Radio Continu. Er zijn al wat fans met hem meegereisd vanuit Kampen. Hij heeft ook al een fanbase opgebouwd in Zwolle. En hij is hier aanwezig. Allereerste keer live op dit podium bij Radio Continu. Geef hem een waanzinnig applaus. Hier is Gideon!

zo vol blijft. Dan ben ik wel even benieuwd of jullie la la la la la kunnen doen. Dat jullie de tekst niet kennen, snap ik. Maar de la la la kan iedereen. Jullie mee? Jullie allemaal, hè?

Dank jullie wel. Dank jullie wel. Nou zijn we hier natuurlijk in Emmen en er kan natuurlijk niet iemand ontbreken. Ik heb het dus straks al even gehoord, maar toen vond ik het vrij rustig. Dus ik zou het leuk vinden als jullie het allemaal meedoen. Eleonora. Ja, hoppa. Dan wil ik de laadjes in de lucht zien. Van voor naar achter. En zing maar lekker mee.

Dank jullie wel. Ja, ik was deze week de radio continu talent. Talent continu. Super blij mee natuurlijk. Dus ik was deze week extra veel te horen. En dat was alleen maar fijn. Want wellicht hebben jullie hem dan natuurlijk ook al gehoord. 24 juli is mijn nieuwe single uitgekomen, Ik Mis Je. En dat liedje heeft eigenlijk een dubbele laag. Want ik denk dat iedereen wel iemand in zijn leven mist. Of gaat missen, kan ook. Dus ik denk dat iedereen hier zijn gevoel wel in kwijt kan. Komt-ie, Ik Mis Je.

0: Dank jullie wel. Radio Continu, dank je wel.
1: Nee, jij bedankt, Gideon.
0: Godverdiend.
1: Hey, even die talentschrijver in, hè?
0: Ja, lekker.
1: Ik mis je als ik hier niet ben. Nou ja, wij hebben jou alles behalve gemist, want we zijn blij dat je erbij bent. En voor de mensen die jou nog niet kennen, ik heb net al even gezegd, Kampen.
0: Kampen.
1: Maar je bent best wel bezig. Ook in de decembermaand doe je heel erg veel. We moeten niet te veel vertellen. Maar...
0: Hoor, die klopt. Dank je.
1: Ja, maar leuk dat je er bent. Voor de mensen die jou niet kennen, Gideon. Hoe lang ben je al bezig met de muziek?
0: Ik denk met muziek mijn hele leven al. Maar met zingen de laatste 4-5 jaar. En dan heb ik het Sinterklaas gedeelte nog niet meegerekend.
1: Nee, oké. Dat doe je al wat jaren langer. Ja. Het mooie is dat jij je altijd inzet. Juist voor mensen... Die het echt even kunnen gebruiken. Dus echt even mensen die het wat minder hebben, waar jij voor in staat. Dat deed je met verschillende acties. Hebben we van de week natuurlijk met elkaar over gesproken in de studio.
0: Ja.
1: Kan je daar wat over vertellen? Want hebben we het in de uitzending eigenlijk helemaal niet over gehad de afgelopen week.
0: Nee, maar we hadden zoveel andere dingen te bespreken. Hè? De Barcelona-verhaal. Nee, kijk, wij doen natuurlijk met Sinterklaas doen we jaarlijks die Sinterklaas-shows. En dat doen we voor goede doelen. Stichting Tutu. Ja, dat is natuurlijk een fantastische stichting. Ik denk wel een van de mooiste stichtingen in Nederland. Die zich inzet voor gezinnen waar een vader of een moeder ongeneeslijk ziek is. Ja, voor een kind eigenlijk nog belangrijk is om belangrijke herinneringen te maken. Dus...
1: Ja.
0: En natuurlijk de mensen die het wat moeilijker hebben financieel. Daar geven we een fantastische show van.
1: Ja, maar dat is mooi.
0: Ja, natuurlijk is dat mooi.
1: En wat jij wat dat betreft heb jij natuurlijk de passie. Jij hebt ook het talent om echt iets neer te kunnen zetten, ook muzikaal. En dat je dat met een ander kan delen is natuurlijk prachtig.
0: Nee, maar delen is... Ik heb altijd geleerd, als je niet kan delen, kun je niet vermenigvuldigen, toch?
1: Zo is het, zo is het.
0: Dus bedankt dat je het stukje met mij wilde delen, de podium.
1: Jongens, mag ik een waanzinnig applaus voor Gideon!
0: Dank jullie wel! Jou bedankt.
2: In de kroeg

Oh, ik blijf het ook zeggen, jongens. Hey, applausje voor DJ Nick! En die kabouterdans, hey. Ja, dat blijft toch geniaal, hè? Hey, weet iemand hoe heet dat nou? Jongens, we hadden het al een aantal keren over talenten. Die talenten zijn zeker aanwezig. Toch zijn er ook fans aanwezig van hele grote namen, merkte we al een beetje op het plein. Zijn er fans van Frank van Etten? Oké, de Simpel Rockers hadden we al een beetje door, hè? De fans van Mooi Vark, die zijn al aanwezig. Oké, als er a cappella een klein stukje in zitten. Jullie moeten even meehelpen met zingen als het kan. Ik kan niet zingen. Nee. Ik wil de... Hij is er vanavond ook bij, jongens. Rutger van Barneveld is er vanavond op ditzelfde plein. Voor nu. Hij is er voor 100% bij en doet het goed met zijn nieuwe single 1%. Hier is voor jullie Jesse Prins.

rond. Wat een gezelligheid. Wat hebben jullie mooie shirtjes aan. Leuk, hè? Helemaal matchend. Wat gezellig. Pak even de standaard erbij. Met een doekie. Oh. Lieve mensen, ik heb 2 jaar geleden een liedje uitgebracht. Overal waar ik kom in Nederland zijn er altijd wel een paar mensen die hier meezingen. Ze moeten hier ook goed komen. Thuis hier op het plein. Mijn hele leven.

Dank jullie wel. Hé, dat is lekker. We hebben ook nog eens mooi weer. Het zit allemaal mee. Mijn allereerste single, Altijd en Overal. Kennen jullie die ook?

heerlijk. Ik zag twee mensen klappen daarachter. Ja, daar ben ik dan toch wel blij mee. Of niet dan? Het werd net al even gezegd, ik heb een nieuwe single uit. Tenminste, een nieuwe, hij komt in februari. En ik ben er zelf heel blij mee. Dan heb ik het over 1%. En jullie zijn heel...

0: verwees het ook niet wel. We hebben nog een hele mooie aanvang. En groetjes van mij.
1: Ja, dit is een van de talenten die we in Nederland hebben. En die 1%, wat gaat die goed, Jesse, man.
0: Heerlijk, hè?
1: Ja, man.
0: Hij moet nog wel een beetje groeien in het land. Maar dat komt helemaal goed, toch?
1: Ja, maar weet je wat ik mooi vind? Is zo qua stemgeluid en wat jij neer weet te zetten. Hè? En je bent natuurlijk wel even een tijdje bezig. Maar die olievlek van Jesse Prins, die gaat steeds verder over het land.
0: Ja, normaal, als het een olievlek is, ben je niet blij. Maar nu wel.
1: Jesse, dankjewel. En blijf lekker bouwen. Blijf bij jezelf ook. En dan gaan we nog veel meer van je horen.
0: Dankjewel.
1: En een groot applaus, Jesse Prins! De volgende is eigenlijk ook een jaarlijkse artiest die we elke keer weer terugzien. Is bekend om zijn witte pet. Heeft ook al wat fans. Oh, jij weet het al? Wie dan? Ja, man. Jazeker. Zijn wij klaar hier in Emmen voor Ja, man? Hoppakee, geef hem een groot applaus.

Geweldig, geweldig, geweldig. Ik zeg een hele goede avond allemaal. Jongens, het volgende liedje. We gaan met z'n allen naar. Het volgende liedje, dat gaat zo. Komt-ie. Hou je vast. Ja.

0: over tot de volgende keer. Dankjewel.
1: Dankjewel!
0: Hij kwam springend en stuiterend op het podium zoals we hem kennen. En die spoken bestaan niet. Hij blijft nog steeds ontzettend waanzinnig goed draaien, Johan. Hè?
2: Ja, het is een liedje wat eigenlijk in mijn hart zit, maar ook bij velen. Je ziet het steeds weer. Mensen zingen mee, massaal. Maar het is ook echt zo. Spoken bestaan niet. Ze komen van boven.
0: Jij hebt op menig privéfeest, wordt dit menige keren aangevraagd om bij jou, hè, om dat te zingen?
2: Ja, klopt.
0: Maar dan zie je ook heel veel tranen bij mensen. Hè? Ik zag hier en daar ook al wat reacties in het publiek. Ja. Maar ja, potverdikkie, die komt wel even binnen.
2: Nou, ik weet dat er heel veel kindertjes zijn, dat wou ik eigenlijk niet geloven. Die stingen ermee op en die gingen ermee naar bed toe. En elke keer als ze naar bed toe gingen, dan gingen ze dat liedje draaien. En ja, blijkbaar is dat toch wel heel troostelijk iets, dat dat liedje eigenlijk veel meer doet dan dat ik eigenlijk verwacht. Ja, ik vind het een waanzinnig mooi liedje en hij blijft nog steeds goed doen. Dus ik ben er heel blij mee. Zeker weten.
0: Wij blijven ook volop draaien. En net als hier op het plein. Dames en heren, mag ik opnieuw. Ieder jaar is hij erbij. Een groot applaus voor Jaman! Ja. En Jaman, om toch een beetje in je singles te blijven. Volgend jaar gewoon weer opnieuw.
2: Ja, zeker. Goed, man.
0: De talenten, ze staan op. Zeker nu Nederlandstalig zo populair is. En daar is Jerome ook eentje van. En zijn stemgeluid, ongelooflijk. Zijn laatste nieuwe single die hij uitgebracht heeft, is het echt een podiumbeest geworden. Geef hem een applaus, Jerome!

Ja, je zult wel denken, wie is die dikke zanger op dat podium? Mijn naam is Jerome. Ik kom uit Rotterdam, dat is een klein stukje rijden. En ik heb een paar weken geleden mijn eerste singeltje uitgebracht. Daar ben ik heel trots op. Het nummer heet Alles uit het leven. De bedoeling is natuurlijk ook dat we gewoon altijd alles uit het leven halen. En het gaat heel makkelijk bij het derde refrein. Kunnen jullie het allemaal meezingen? Afgesproken? Dit is Alles uit het leven.

hè? Lekker hoor. Oh, er komt er nog eentje aan hoor. Wil je meezingen? Oké, lieve vrienden. Kunnen we vanuit onze tenen meeschreeuwen? Wat zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond. Wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond. Wat zou je doen? Als ik dat deed. Nou Emma, wat zou die doen? Wat zou je doen? Als ik je gezicht weer in mijn handen nam. Wat zou je doen? Als ik met mijn mond dicht bij de jouwe kwam. Maar Emma, wat zou je doen? Als ik dat deed. Nou, een heel veel.

0: De zakken van mij op. Ja, ik wens jullie nog een hele fijne avond.
1: Ja. Ik durf nou het podium op te komen bij je. Ik haal alles... Nee, dat zingen laat ik aan jou over. Hey, maar, nee, wacht even. Nee, maar de mensen hier in Emmen kunnen jou nou ook even leren kennen. Ja. Ook via de radio, want is het Jerome of Jerome? Even voor de duidelijkheid.
2: Nee, ik zeg altijd Z-J-U-H-R-O-O-M. Dus Jerome, gewoon zoals je het zou zeggen. Ja, op z'n Rotterdams denk ik dan, hè. Ja.
1: Heerlijk. Hey, maar het gaat goed. Ik haal alles uit het leven. Ja. Wat een knijter van een plaat is dat geworden.
2: Ja, dankjewel. Ja. Dat is ook hoe ik in het leven sta. Alles aan het leven halen. En of dat nou 12 bier in je nek duwen is. Of dat even je lieve omaatje helpen. Of de buurvrouw. Alles is uiteindelijk het leven uit het leven te halen. Dus ja.
1: Maar dat is het mooie, hè? En het is mooi hoe je staat te shinen hier op het podium. Je ziet de mensen ook meezingen. Ik hou alles uit het leven. Werd dan ook keihard meegezongen aan die kant.
2: Ja, zeker. Hier vooraan. Fantastisch. Ja.
1: Ik denk dat ze zometeen met jou op de foto willen. Kan dat nog even?
2: Natuurlijk. Gaan we daar doen.
1: Even naar die kant van het podium zo.
2: Lieve vrienden.
1: Jeroen!
2: Dankjewel.
1: Ik haal alles uit het leven. We gaan nog even richting DJ Niek. En Niek, we gaan nog even iets van stickers uitdelen.
3: Ja, dat klopt. Want ik hoorde net dat er een paar mensen op het plein zouden die heel graag een mooie radio continu sticker willen hebben. Wij hebben jullie geluk, want Lars en Wilma hier vooraan die delen gratis en voor niets de mooie radio continu stickers uit. Dus wil je nou zo'n mooie sticker, meld je even hier vooraan. Want we hebben er ongeveer 1000 uit te delen vandaag. Dus meld je even bij Wilma of bij Lars. Jullie kunnen allemaal een sticker ophalen. Terwijl je sticker komt ophalen, zing je natuurlijk even bij Laat de zon in je hart.

0: En zie je, Kevin die komt het podium oplopen. Ja, dat kan maar één ding betekenen. De volgende artiest staat inmiddels weer voor jullie klaar, geloof ik, hè?
1: Jazeker. We hadden zojuist al even Country Roads voor jou, Niek. En dat stukje zetten we zeker even door met de Country Dance. Ze is ook achter de schermen al gesignaleerd. Zijn er al fans van Senna? Met de kleine vogel. TikTok, waar blijf je nou? Ja. Hoor je zo meteen ook. Frank van Etten is nog onderweg hier richting het podium. Rutger van Barneveld, mooi wark. Tal van line-up, helemaal Hollands is nog onderweg. Ga je hier zo meteen ook horen. En de volgende is leuk. Ze jarenlang hebben ze op het podium al gestaan. Willem, die echt al vanaf de allereerste generatie al meedoet met de havenzangers. De country dance gaan ze zo inzetten. En ik heb me laten vertellen dat de derde single die ze gaan doen, de nieuwe single gaat worden van de mannen. Geef ze een applaus. Hier zijn de Havenzangers. Zo, dank je wel.

0: Zo, goedenavond allemaal! Ja, Emmen, op de eerste plaats een hele goede avond.
1: Hebben jullie er zin in?
0: Kijk, dat is
1: ja,
0: goed.
1: Ja, lekker hè, lekker.
0: Het is wel de eerste keer dat we hier zingen, Willem, en dat de fietsers nog voorbij komen, hè?
1: Ja, ze zijn nog bezig, de gouden pijl, hè?
0: Ja. Ja. Zeg, als je er lekker gezellig bij staat met elkaar, pak de buurman of de buurvrouw die naast je staat, is lekker beet.
1: Beetje inhaken.
0: Anno 2026 mag het niet, maar bij continu mag alles. En we gaan allemaal gezellige liedjes doen. En als je het kent, zing je mee. En dan gaan we een beetje van voor naar achter en van links naar rechts. Let op, komt-ie! Het is jouw water omgeschopt? Nee, toch? Nou, let op, hè.

0: Cobra.
1: Voor Radio Continu. En wat een feest, jongens. Wat hebben jullie dit weer goed gedaan met z'n allen.
0: Ja, super.
1: Een applausje voor de mannen hierachter.
0: En de vrouwen.
1: En de vrouwen van onze Radio Continu, hè.
0: Hebben ze het toch maar weer gedaan, hè. Mooi feest hier op zondagavond. Zeg, wat ook leuk is, omdat het hier op zondag altijd zo'n mooi feest is. Zo'n beetje afgelopen weekend kwamen wij uit de studio. We hebben keihard gewerkt in sneltreinvaart eigenlijk. Want Willem en ik hadden bedacht, we gaan nog een zomerliedje opnemen. En dat is leuk, maar de zomer die schiet op, dus wij gaan nazomeren. Maar wij vinden het zelf een heel erg leuk liedje. Ja. Het gaat over een happie, een sappie en een barbecue'tje. Maar er zit een stukje in en een beetje hulp bij nodig. Willem, doet het even voor.
1: Jullie kennen het nog niet, hè? Nee. Maar we moeten even repeteren. Dan doe je een beetje twee handjes in de lucht.
0: Twee of één, maar
1: en dan ook. Zingen we een beetje, al een beetje, want dan begint hij met... Hoe, la, la, la, la, la, la.
0: En dan ga je van links naar rechts.
1: Drie, vier. Hoe, la, la, la, la, la, la. Ja, ik heb met z'n allen jullie. Hoe, la.
0: Ja.
1: Ja, bijna goed. Nog een keer. Oh, la la la la la la.
0: Zing maar mee. Happy barbecue-tje.
1: Makkelijk,
0: hè?
1: Beetje bewegen.

0: M en lekker. Ja, dankjewel.
1: Een happy, een sappy en een...
0: En een olala.
1: En een barbecue'tje, lekker hè.
0: En je snapt het wel, als je zo'n beetje 50 jaar op het podium staat, zoals mijn vader hier naast mij, dan moet je continu wat nieuws bedenken. Ja. Maar wat niet nieuw is, maar toch altijd goed blijft, is het volgende. Ja. Heb je enig idee hoe laat het feestje duurt hier vanavond?
1: Ik denk het wel, ik denk het wel. Normaliter gaan we altijd achter elkaar staan.
0: Oh ja,
1: wij ook. Dan leggen we de arm bij de bierman, biervrouw op de schouder.
0: Enkel alleen de schouders.
1: Want dit feestje, weet ik zeker, duurt zeker tot 's nachts na...
0: Tweeën!
1: Ja! We maken er een feestje van vanavond. Hey!

0: Wow, de Havenzangers. En jongens. Hey, die single, hè? Die Happy Sappy. Wat deed hij het goed, hè?
1: Hij ging lekker, ja.
0: Kennen jullie hem nog?
2: Oeh, la la la la la la.
0: 2, 3, 4.
1: Ja, makkelijker wordt het niet.
0: Hey, die is tof. Wat is de officiële release datum?
1: Nou, het gaat allemaal heel snel. Ja, ik ben, over dit liedje ben ik een klein beetje de baas. Maar het gaat allemaal heel snel. We gaan morgenochtend bellen en doen. En dan gaat het heel snel gebeuren. Dus je krijgt hem heel snel. Maar je hebt wel een primeurtje op het feestje vanavond.
0: Oké. Jongens, we waren er als allereerste bij. Hè? We hebben een primeurtje gehad voor de nieuwe singles van de Havenzangers.
1: Emma, dankjewel. Hoi.
0: We houden ze zo in de gaten. En ook die nieuwe single gaan we uiteraard volop draaien op Radio Continu. En een groot applaus nogmaals. De Havenzangers. En de volgende, we hadden het er net al heel even met erover. Het is een 4 jaar geleden dat ze hier achter het podium stond. Dat we voor het allereerst kennis met haar maakten. Had ze net een single uit. Alles heeft een reden. En inmiddels, ja, besteedt ze elk podium in het land. Is in het buitenland te aanschouwen op vele podia. Is hier speciaal voor jullie. En het is geen kleine vogel. Het is een enorm grote vogel die aan het fladderen is over Nederland heen met de populariteit. Geef een groot applaus. Hier is... Shanna!

Gelukkig. Hebben we het nog een beetje leuk of niet? Gelukkig, gelukkig. Oké, nou ben ik heel benieuwd of er een paar echte fans van mij aanwezig zijn vandaag. Maar dan ga ik bij het volgende liedje snel genoeg achterkomen.

Oké. Geweldig dit, jongens. Zoals sommigen misschien weten, heb ik niet heel lang geleden een nieuw liedje uitgebracht. Samen met Sven. En die heb ik natuurlijk bij voor jullie vandaag. We gaan hem zingen, jongens.

Jongens, ik sta bij mijn vrienden wel heel goed bekend als iemand die wel eens te laat wil komen. En er is altijd één ding wat ze dan tegen mij zeggen. Hey, Gap, waar blijf je nou?

TikTok, TikTok. En gap, waar blijf je nou? Oké, jongens, we zijn bij het laatste nummertje alweer. Gaat snel, hè? Jullie hebben het wel leuk, hè? Gelukkig, ik ook. Ik vind het eigenlijk jammer dat het zo kort duurt. Maar het volgende liedje, ik ga een klein stukje zingen, want ik ben benieuwd of jullie deze voor mij af kunnen maken. Oké. Kleine vogel, ga maar zweven, vlieg zo ver als je maar

0: Wauw! Dit is een paar jaar geleden dat je voor het allereerst bij ons op het podium stond. Ja, zo een paar jaar verder. En wat ben jij uitgegroeid tot grote ster van Nederland, zeg jij?
1: Nou,
0: ja echt!
1: Nou, dankjewel. Ik doe mijn ding, ik doe wat ik leuk vind, dus ja, en gelukkig gaat het goed. Ik heb een goede beroep gekozen.
0: Ja, gelukkig ook maar, want iedereen op het plein heeft waanzinnig genoten. Je meent het echt, dat zo met alles heeft een reden, maar nog steeds ook met Kleine Vogel. Maar ook met vuurwerk, hij gaat goed hè met Sven?
1: Ja, zeker, ik mag echt niet klagen, ik ben er hartstikke blij mee. Ja.
0: Niet normaal. We hebben laatst continu schuif gehad. Er werden al zoveel appies over binnen gestuurd. Maar ongelooflijk, wat gaat dat goed met jou. Prachtig, hè?
1: Leuk, dank je.
0: Wat is het vervolg? Kan je daar al iets over verklappen?
1: Ja, ik heb sowieso al heel veel nieuwe liedjes liggen, want ik schrijf zelf. Maar er komen ook nog wel een leuke samenwerking aan. En ik denk dat hier en daar een paar mensen er echt wel al van gehoord hebben.
0: Mevrouw Smit ook?
1: Ja, mevrouw Smit is zeker een optie, ja. Wat zouden jullie daarvan vinden, jongens? Een liedje samen met Monique? Maar dan echt wel een feestplaat. Het moet een knaller zijn, toch? Ga het regelen. Komt goed.
0: Oké, je hebt al de aanhang. Oké. Hey, Senna, geweldig dat je er weer bij was. Het is mooi om te zien dat het jonge talent wat je hier al een paar jaar geleden hebt getoond, zo uitpompt en dat je er zo hard voor werkt. En dat je dit, ja, dit woord terugkrijgt. Je ziet je verdiensten erin terug.
1: Ja, zeker. Heel dankbaar werk is het.
0: Emme, zagen we dat terug vanavond bij Senna? Hoppakee. Heb je zometeen nog tijd voor foto's? Ik zie
1: ja, zeker. Zullen we dat daar doen dan?
0: Hier aan deze kant. Ja, ja. Ja, ja. Okay.
1: Aan die kant kom ik uit het hek. We kunnen foto's maken voor de mensen.
0: Rechts voor het podium. Helemaal goed.
1: Ja, top. Nou, gezellig jongens. Veel plezier nog vandaag.
0: Emme, groot applaus voor Senna.
2: Well, even dus een vraag. Waar zijn al die verliefde stelletjes gebleven? Even twee handjes in de lucht. Sta je met je vriendje of vriendinnetje? Het is namelijk zo, ik hoor net van de cameraploeg, onze kisscam staat er helemaal klaar voor. Dus rechts van het podium, of rechts van mij, links van, voor jullie van het podium, dan komen ze meteen de kisscam. En ja, als je elkaar in beeld komen, dan moet je elkaar natuurlijk even een dikke kus geven. Mocht je nu met iemand staan, laat niet je vriendje of vriendinnetje

0: En dat koekoek gebeuren, dat maakt het nog steeds af, Niek. Hè? Hey, dat is mooi. Jongens, zijn er offerts van Mr. De Woonboot? Stef Eckel. Ja, ja, hij is al gesignaleerd. Hij bevindt zich al achter. Hij is al helemaal aan het rekken en strekken om zometeen gast te kunnen geven op het podium. Allereerst is het de man die van heel ver gekomen is. We blijven altijd nog met heel veel bewondering en respect naar hem kijken. Ongelooflijk. Onlangs was hij continu schijf. Is het de Turk uit de kroeg die van ver komt? Hij is er weer bij vanavond. Emme, geef hem een waanzinnig applaus. Hier is Amar!
1: Emme, een hele goede avond.
2: Ik voel me thuis hier in mijn buurtje. Een plankie kaas, wat worst en zuurtje. En ik zit op het terras. En het is weer een mooie dag. Ik zag haar zitten al een uurtje.

Een hele goede avond! Wie is er vandaag met zijn beste vriend? Wie is er vandaag met zijn allerbeste vriend? En wie is er vandaag met zijn liefde? Hou elkaar vast. Speciaal voor jullie.

Dank jullie wel. Jongens, wat zijn jullie supergezellig. Dank jullie. Welk liedje hebben we de volgende? Oh, ja, dat is... Dit is de tweede keer dat ik hem live ga doen. Dit is eigenlijk mijn nieuwe single. Ja, nieuw is hij bijna niet meer. 2 maanden oud. Ik neem wel even een slokje. Even kijken, was dit van Senna? Ik ben niet vies van Senna, hoor. Stem in je hart.

wat ik wil. Jongens, ik heb overal een liedje over geschreven. Ook laatste momenten. Zonder snelle, de laatste.

Doe mij 3-4 bier, geen water. Het is zo 5-6 uur later. Ik neem een paracetamol voor de kater. Wij gaan nooit misslapen. Ik maak mijn moeder niet trots. En we groeien nooit op. We doen alles op de bos. En we geven geen. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met Amar. De barkeeper is van de Sar. Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop! Emme, we gaan

0: Dankjewel, Emma!
1: Vriend, ja. Het is de laatste net alweer. Ongelooflijk. Emme, hebben we genoten van Amar? Ik vind het zo waanzinnig, weet je, Turk uit de kroeg. En dan kom je met die hele mooie, langzame, met het complete orkest erin aanzetten hier op het podium. Krijg je elke keer weer kippenvel, hè?
2: Ja, maar sowieso voor zulke lieve, leuke mensen in Emmen, ja, dat... Ik moest er hem in gooien, toch? En die Tarkan ook, die Turkse stukjes. Ja, dat is toch mooi?
1: Ja. En je bent ook net even bij je ouders geweest, hè, in Turkije?
2: Ik ben even in Turkije geweest. Even tussen vier bergen heb ik een beetje rondlopen zwerven. Het was echt gezellig. Ik heb mijn familie weer gezien. Na 11 jaar, dus dat moest ik. Dat was even nodig. Ja, mijn oma. Even langs mijn oma, mijn lieve oma. Het was super gezellig. Je eigen roots weer zien daar.
1: Weet je wat ik zo mooi vind? Ik heb beelden voorbij zien komen. En dat maakt elke keer weer die kleine jongen die jij in je hebt zitten. Dat je even naar de markt gaat om even groenten en fruit te gaan halen voor je oma. Ja. En dat je die brengt in Turkije bij haar. Ik vind dat zo geweldig.
2: En ze houdt van een beetje rottig. Ze heeft heel weinig tanden in haar mond. Dus ik moet rotte fruit uitkiezen. Dat is nog lastiger.
1: Oh ja, dat is nog moeilijker. Ja. Geweldig dat je weer bij was, grote vriend.
2: Dankjewel. Vond super gezellig.
1: En onlangs natuurlijk continu schrijf de stem in je hart. Laat die stem alsjeblieft heel lang nog horen. Want Emmen, wij hebben weer als waanzinnig genoten. Geef hem een geweldig applaus. De man die van zo ver komt, die zoveel respect verdient. Amar!
3: Iedere avond zie ik ze staan.
4: Oh, daar zien de mensen die weer een mooie radio continu stukje willen hebben. Of een geurhanger voor in de auto. Ik heb goed nieuws. Ze zijn weer onderweg om nu vooraan bij het podium ze weer uit te delen.
3: Het neonlicht is hun verhaal. Ze spreken een andere taal.
4: Ze moeten even door de drukte heen lopen.

hier vandaag zijn een paar dames helemaal vanuit Winschoten naar Emmen gekomen om hier vandaag mee te zingen. En die dames zitten heel graag voorop in de Polonaise. Nou, dan gaan we dat regelen. Dus hier op het kerkplein even aansluiten, dames uit Winschoten.

Ja, als je dan toch die luchtgitaar vast hebt vandaag.

0: Je weet dat die echte vers van normaal gaan even een stukje door de knieën om mee te zingen.
1: Maar zoals altijd kwam aan dat gejakker een end.
0: Kijk, daar in het midden gaat het al helemaal goed.
1: Eind van de motor niet kent.
0: Dus de echte vers van normaal krijg ik een zakje. En dan zing je mij.

0: Ja, lieve mensen, dan is natuurlijk de vraag: waar zijn de fans van Stef Ekkel? Twee handjes in de lucht. Nou ja, Kevin, dat mag jij nu, hè?
1: Oh, er zijn heel veel fans. Ik denk dat die woonboot weer zittend ingezet kan worden straks, denk je?
0: Ja, dat denk ik ook.
1: De mannen zijn al gesigneerd, zometeen een dubbel duo. Helemaal Holland, ze staan al klaar, ze staan al achter. En voor de allerlaatste keer gaan we vanavond de Dikdakkers meemaken hier in Emmen. Want de Dikdakkers, ze gaan stoppen. Het is het laatste jaar dat zij nog gaan optreden. Dus zometeen hebben we voor het allerlaatste keer hier in Emmen de Dikdakkers. Gaan we extra feestje bouwen, toch? Ja, dat zit wel goed. Ik zie de goedkeuring al tegemoet. Heel goed. Dames en heren, we horen het zojuist al eventjes van Niek. Het is Mr. Woonboot. En er is zelfs een Radio Continu Woonboot met hem vernoemd. Heeft hij officieel geopend in Hoge Zand destijds. Geef het een groot applaus voor hem. En onze grote vriend is hier, Stef Ekkel!
2: Een hele goede avond allemaal!

Ik zeg Ebbe een hele goede avond allemaal. Angelie, mijn grote vriendin, is er ook. Ik ga zo meteen voor jou een liedje zingen, dat weet je. Dames en heren, het werd net door Kevin al gezegd. Een tijd geleden hebben we een woonboot gedoopt. En het liedje is natuurlijk mijn allereerste hit geweest, 2006, alweer 20 jaar geleden. Je mag je buurman of je buurvrouw gezellig vastpakken. Je mag voor mij gaan zitten, je mag voor mij gaan roeien. Maar zing hem vooral uit volle borst mee. Want we hebben de woonboot, het ligt in de Amstel. Hele zetijntje, dat waren twee mensen. Hielden gewoon net als de rest. Ze wilden gaan trouwen, maar hadden geen woning. En werden het leentje geweldig de best. Maar op een dag moest het gebeuren. Ze kochten de boot, het was wel geen pracht. Maar dat kon er niet schelen, ze waren gelukkig.

wederom. Het water steeg snel en de muilen zich drijven. De kansen verdrinking die was toen echt groot. Want veel op vrij, de konden ze zwermen. Ik zou zo zeggen als we de klaar.

getrokken. Daar stond ze heel vak in de trek. Beetje kon doen, haar meubels gaat poetsen. Want de stoffen de club hier zat klaar van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een spier zo heen met pet.

Ik was speciaal voor jou. Gaan we natuurlijk mee afsluiten zometeen. Ja, uiteraard. Die mogen we niet overslaan. En lieve mensen, wie gaat er vandaag helemaal naar de kloten? Ik had het wel verwacht. Het is vrij simpel. Zoek even je meest gezellige buurman of je meest gezellige buurvrouw erbij. Hou elkaar goed vast.

Alles goed. Ja, we hebben er mee te maken. Je kan er weinig aan veranderen. Een verzoekje voor aan het podium. En dat is een liedje wat ik natuurlijk niet oversla. Het is jullie vast niet ontgaan dat afgelopen november mijn goede vriend en collega René Karst op veel te jonge leeftijd is overleden. Ik blijf het altijd zeggen, want ik heb met zijn familie de afspraak gemaakt om het liedje vol trots te blijven zingen. Dus ik wil aan de mensen vanavond vragen, mocht je een glaasje bier of een glaasje fris of maakt niet uit wat hebben, hef even je glas omhoog. Pak anders je telefoon erbij, doe er een lichtje bij. Alles mag, alles kan vanavond. We proosten op René, want voor mij is hij er altijd bij. We doen hem samen gewoon vanavond voor jullie. Lieve de Dikke, de Kist, dan weer een feestje gemist. Daar gaan we!

Waarom is het spaandagschip weer draait? Voor doktersoverleg, ja. En weet u wat mijn dokter zei? Hier wordt de dik in de kies. Ik ben mee.

glazen. Op zondag word ik wakker, zo rond een uur of twee. Ik heb spijt van het eten en de dingen die ik deed. En ik kijk dan in de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, het was op zijn best een smoes ooit, het tekort voor je gewicht. Lieve mensen, we halen diep adem en laat je horen, daar gaan we.

0: fantastische mooie avond van. Ik hoop tot de volgende keer. Dank jullie wel.
1: Ja, hij is er weer bij. Het is een traditie, grote vriend. Hey.
0: Ja, het blijft altijd mooi om hier erbij te zijn, ja.
1: Zo, joh. Zag je dat wat er nog steeds teweeg brengt, joh? Ook liever te dik in de kist, hè? Ja. Van voor naar achter, links, rechts. Iedereen handjes de lucht in, keihard mee kunnen zingen.
0: Ja, we blijven enorm trots. Meer kunnen we niet doen. En ik zeg altijd, we proberen leuke muziek te maken. En het is aan het publiek om te bepalen wat ze leuk vinden. En ze luisteren nu, jullie draaien onze platen. Dus we hebben weer een fantastisch mooi feest vanavond. Lieve mensen, een geweldig applaus voor de mensen van Radio Continu. Hè. Fantastisch feest vanavond. Maakt er nog wat moois van.
1: Het is ten alle tijde natuurlijk nog steeds wennen. Ook voor jou, het verlies van René. We hebben voor 2 weken geleden aan de overkant hebben wij op het podium Thomas natuurlijk gehad. Daar heb jij ook al een keer mee op gezongen. Volgens mij was het in Alteveer, dacht ik.
0: Ja, klopt. Dat was heel bijzonder. Ja, Thomas die brengt natuurlijk de liedjes van zijn vader nu. En ik weet heel goed dat hij zijn eerste post deed. En ik deed mijn ogen dicht. En ik had echt het idee dat ik gewoon René hoorde zingen. Ja. Dus dat is fantastisch. En het blijft voor mij gewoon heel bijzonder. We hebben natuurlijk een heel mooi pad bewandeld met z'n twee, heel veel jaren lang. We hebben feesttent in, feesttent uit, pleinen, festivals, cafés tot voetbalstadions naartoe meegemaakt samen. En weet je, als dan een van de twee wegvalt, dat is gewoon dat is heel verdrietig. En dat doet nog elke dag heel veel pijn. Maar ik vind het fantastisch om te zien dat zijn muziek voortleeft, dat zijn naam nog iedere dag genoemd wordt. En daar ben ik alleen maar trots op en heel dankbaar voor. En ik weet zeker dat hij van boven vol trots meekijkt met ons.
1: Zeker weten. En dat jij het ook nog elke keer ook breed het brengen aan het publiek. En dat zegt ook zo van jou. En zo blijft het woord beleven. Dankjewel weer, Stef.
0: Dankjewel.
1: Grote vriend.
0: Lieve mensen, nog heel veel plezier. Dank jullie wel.
1: Applaus voor Stef Ekkel. De volgende, we hebben het al gezegd, we hebben 2 duo's hebben we klaarstaan. Zometeen de Cowboys en Indianen, het wordt de allerlaatste keer. We gaan het hoe dan ook nog wel even met ze bespreken. Maar allereerst, en als de zon schijnt, heeft het zeker vandaag gedaan, gaan ze zometeen ook zeker zingen. Hier is het duo, Helemaal Hollands!

0: wel lekker hoor.
1: We doen altijd liedjes, medleys door elkaar.
0: Ik denk het ook.
1: We doen een medley.
0: Oké, gaan we
1: door
0: het stormuitje.
1: Komt-ie.
0: Gaan we.
2: Ja.

0: gaan er nog eentje doen, hier bij Radio Continu. Altijd fantastisch om hier te staan, elk jaar weer opnieuw. We waren een paar jaar niet geweest. Maar omdat het zo fantastisch mooi is, gaat het volgende liedje over. Omdat hij zo mooi is.
1: Okay, het enige wat je vraagt.

hoe mooi het is geweest, mooi hè. Het laatste rondje als je stiekem toch een traantje laat. Door tot maar wat passen een feest. Bij de hartverzakking van de confetti. Maar is het gezellig vanavond? Ik hoor ze achterin niet. Is het gezellig vanavond? Ja, mooi hè. Mag ik dan een fantastisch applaus voor de hele bende van Radio Continu. Want ze doen het toch maar in het hart van

0: dankjewel voor een fijne avond. Hoi!
1: Dankjewel voor het feestje. Hoi!
2: Ja! Oh, wat een sfeer weer onbeduivelijks. Ik kom even tussen jullie staan, mannen. Ongelooflijk, hè?
1: Lekker, hè? Aan het licht van die mensen.
2: Ja, en het leuke is de nieuwe single Titanic. Die wordt hier ook volop meegezongen.
1: Nou, maandje, daar zijn we wel hartstikke blij mee, joh. Ja. Het is tegenwoordig heel moeilijk allemaal. Ja.
2: Ja, joh, in alles wat eruit komt. Maar dan
1: zoveel van die jonge gastjes allemaal. Dan moeten die twee oude kadavers die moeten maar aan. Ja.
2: In al die jaren dat jullie op het podium staan. We hadden het van de week, hadden we het in het team toevallig eventjes over. Want jullie hebben natuurlijk eerder als Movit.
1: Ja.
2: Hebben jullie ook uitgebracht.
1: ICVD.
2: Maar doen jullie die nog wel eens als helemaal Hollandse podium ook?
1: Ja. Een klein stukje.
2: Even een klein stukje.
1: Een klein stukje, hoor. Ja, dan zijn we doodmoe, dan gaat niet meer.
2: Maar zoveel jaren op het podium en we hopen nog heel veel jaren.
1: Wij zullen wel mee.
2: Het is ongelooflijk dat jullie weer teweeg brengen op het plein.
1: Het is gezellig, man.
2: Ja. Je ziet iedereen van links naar rechts.
1: Een stukje rijden vanuit Rotterdam, het is de moeite waard.
2: Gelukkig. Dames en heren, mag ik een waanzinnig applaus voor deze twee helden.
1: Fijne avond.
2: Helemaal Holland!
1: Hoi!
2: Oh, even wat gezellig. Even bijzingen met Nick

0: veel.
1: Wauw, en het zingt nog steeds kei en keihard mee hier op het Marktplein in Emmen. Hebben we het nog naar onze zin? Goed zo. Het is het nieuwe drankje wat echt wel een hype is over de hele wereld. Komt van Spanje overwaaien. Tinto Tinto de Verano. Het wordt een zomerhitje die het nog even lekker gaat afsluiten. Joe en Nicolai gaan hem zo even inzetten zometeen. Maar allereerst, en het is toch wel een bijzonder moment. Zeker na al die jaren dat zij op het podium hebben gestaan, is het het allerlaatste jaar dat ze dat gaan doen. En ze hebben het toch nog even gedaan, ook richting het WK dit afgelopen jaar, om een single uit te brengen. Zijn bekend. Bekendste single van de mannen. Cowboys en Indianen. Die gaan ze ongetwijfeld doen hier in Emmen. De allerlaatste keer. Het laatste jaar van de Dikdakkers. Is hier ook. In Emmen. De Dikdakkers!
2: Wow! Zijn de mensen uit Drenthe vanavond? Wie wil er een vlaggetje? Kom een beetje naar voren, mensen. Zo. De laatste keer de Dikdakkers hier.
1: Wie deelt ze even uit, jongens?
2: Kijk eens, alsjeblieft.
3: Even uitdelen.
2: Ik heb hier nog een stel in binnen. Wie wil ze hier even uitdelen?
3: Ja.
2: Dat komt dus goed. Mensen, hebben we zin in een feestje? Goed zo. Doe eens even een hand in de lucht. Tot achterin. Een hand in de lucht. Twee handen in de lucht. Twee. Wie een vlaggetje heeft, een vlaggetje erop. En dan gaan we klappen met z'n allen.

0: maar laat je horen, hippie de mip! Lieve mensen, we staan op het gezelligste plein van Emmen. We zijn live op de radio. 3, 2, 1. Hans, we gaan interactief aan de gang. We gaan het doen. De Dikdakkersdans.
1: Ja, we hebben ooit een liedje gemaakt die heet de Dikdakkersdans. Maak een beetje ruimte bij de buurman en buurvrouw. Want wij willen het hele plein van links naar rechts zien gaan. Dat is iets langzamer dan het andere links naar rechts, maar daar gaat hij. Doe een stap naar voren.
0: Een stap naar voren.
1: Een stap naar links.
0: Een stap naar links.
1: Draai een keer in het rond.
0: Draai een keer in het rond.
1: Geef een klap op de kont bij de buurman en buurvrouw.
0: Oh.
1: Een hand in de lucht.
0: Een hand in de lucht.
1: Emme, ik wil twee handen in de lucht zien. Eentje in je zij. En als wij zingen, schreeuwen wij. Wat doen we dan?
0: Dat kan wel een beetje harder, Hans.
1: Emme, als wij zeggen schreeuw erbij, wat doen we dan?
2: Ja!

0: Lieve mensen, wie van jullie heeft er gevlogen vandaan in de vakantie? Wie van jullie is er net terug? Wie van jullie heeft zijn rechterarm meegenomen? Wie van jullie heeft zijn linkerarm meegenomen? Wij nemen jullie mee. 3,5 minuut op Vliegerles.
1: Weet je wel afspreken, jongens? Het hele plein gaat springen.

0: Anton, even kijken waar het meeste lawaai is. Is dat hier op links? Ja. Voor ons is dat hier op rechts. Ja. En we laten je horen! Ja. Wow, sorry, ik kom even onderbreken. Kom even bij mij, Hans. Oh. Ja, dit vind ik toch wel een bijzonder moment. Weet je, al die jaren dat jullie op het podium hebben gestaan. Hoeveel jaar is dat alles met elkaar?
1: 30 jaar.
0: Nee, joh. 30 jaar lang hebben jullie met elkaar menig podia. En dan niet alleen dit soort festivals, maar ook met het WK, EK. Ja. Alles met, ook met Oranje Leeuw weer erachter volgt.
1: We hebben eigenlijk alles beleefd van Zuid-Afrika, Brazilië,
0: Oekraïne. En vooral heel veel bij jullie op de Radio Continu podium.
1: Heel veel geweest hier. Ja.
0: Wat is, en dan vraag ik allereerst jou eventjes, mag je er even over nadenken, Hans. Anton, wat is voor jou het allermooiste geweest in die afgelopen 30 jaar?
1: Nou, we hebben heel veel mooie momenten meegemaakt. Eén ding was natuurlijk wel die huldiging van die dames toen met het Nederlands elftal die daar wereldkampioen of Europees kampioen werden. En wij stonden in Utrecht op het plein voor 50.000-60.000 mensen of zo. Ze toen te zingen op een liedje wat René Kast een week van tevoren voor ons geschreven had.
0: Ja, niet normaal.
1: Kippenvel.
0: Dat is jouw hoogtepunt?
1: Ja. Okay.
0: En voor jou, Hans?
2: Nou, heel veel hoogtepunten eigenlijk, maar toch wel EK in Oostenrijk en Zwitserland. In Bern, nou, dat was fantastisch. Met de oranje bus, iedereen erachteraan. Ja, dat was super.
0: Ja. Moet je nagaan, hè? In al die 30 jaar wat jullie hebben bereikt, wat jullie hebben neergezet met z'n tweeën. En dat stort na dit jaar.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Gouden Pijl, de laatste keer.
0: Ja.
1: Carnaval was de laatste keer.
0: Ja.
1: Sinterklaas wordt de laatste keer. Alles is de laatste keer. Ja.
0: Het is voor jullie natuurlijk wel een momentum. Hè? Dit wordt de allerlaatste keer Cowboys en Indianen. In alles wat jullie hebben gepresteerd, kunnen jullie nu zelf zeggen, wij stoppen zelf.
1: Ja.
0: Gelukkig hebben jullie het zoveel jaar ook samen, ook in gezondheid mogen doen.
1: Zeker.
0: Emme, ik wil een ontzettend, ontzettend hard applaus voor de Dikdakkers. Een woord dus, zoals Anton en Hans zo net al zeiden, de allerlaatste keer dat we Cowboys en Indianen hier op het plein mogen horen tijdens Gouden Pijl. Geef ze nogmaals als een zinnig applaus en doe keihard mee.
1: Ja, en mede dankzij Radio Continu zijn wij zover gekomen waar we nu staan. Kevin bedankt, jullie namens de Dikdakkers, het hele team van Radio Continu. Want ze staan hier maar mooi weer vanavond. Geef ze nog een groot applaus. Ja. Radio Continu!
0: Ja, lieve mensen.
1: En het begon, Hans, hier in Emmen met ons.
0: Ja,
1: met dat liedje in 2007.
0: Ja.
1: Zullen we nog één keer doen met z'n allen dan? Die handen in de lucht, die handen, die handen.

0: kan harder! We horen jullie niet! Oké, dan gaan we met z'n allen. Heb jij me gevangen? Kom pak je lasso maar en vang me helemaal. Wauw, wauw, wauw, wauw, wauw, wauw. Mannen, dit was hem dan. De allerlaatste keer hier tijdens de Gouden Pijl.
1: Ja, mooi. Bijzonder. Heel mooi.
0: Voor de mensen die jullie nog een keer willen zien, dat kan dit jaar nog. Jullie hebben nog een aantal optredens staan, hè?
1: 13 december is de grand finale. Dan is het echte afsluiting van de Dikdakkers. Dus tussendoor zijn we nog op een aantal festivals te bewonderen, ja.
0: Te gek. 13 december?
1: Ik wil één ding vragen.
0: Ja.
1: Wij zijn altijd met veel mensen op de foto geweest. Mensen vroegen, mogen wij met jullie op de foto? Maar wat zou het nou mooi zijn als wij nog één keer met M op de foto mogen?
2: En jij erbij, hè? Tussen ons in.
0: Tussen jullie?
1: Dat
0: is een eer. Dat is een
1: eer. We tellen af van 10 naar 0. We tellen af van 10 naar 0. En dan gaan alle handen de lucht in. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ja! Oké, dat was een zwart-wit foto, we doen er nog één keer in kleur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dank jullie wel, tot ziens!
0: Tot ziens! Wauw, wauw, wauw! De allerlaatste keer, 13 december dus, de officiële ontknoping. Nog één keer een groot applaus voor de Dikdakkers! Zometeen hier nog op het podium. Drumstel zie ik al staan in de tussentijd. Er wordt al een beetje op gedrumd, er wordt een beetje volgedrumd. Zijn er al fans van Mooi Mark? Oké, de zomerhit tot dit moment. Ik wil... Rutger van Barneveld is al onderweg hier naar Emmen. Frank van Etten is achteraf gesignaleerd. En zometeen nog een zomerhit in opkomst. Tinto, Tinto de Verano. Joey Nicolai is hier straks. Allereerst onze DJ van Radio Continu, Nick Veldkamp. Zometeen nog een paar hele leuke artiesten.

Kijk, gezellige mensen, voor de tijd voor een wedstrijd. We gaan kijken wie er vandaag harder kunnen zingen, de mannen of de vrouwen. Wie van de mannen zeggen hier op het kerkplein, wij zingen harder dan de vrouwen, laat je horen. En wie van die dames zingen er harder dan de mannen? Dat belooft niet veel goeds voor de mannen, maar goed, we gaan het gewoon proberen. Deze voor de mannen, zand en de dames. En dan laat ik jullie horen wie er heeft gewonnen. Dus deze voor de mannen en alleen de mannen zingen deze mee.

Houd dames even een groot applaus voor jezelf. Fantastisch meegezongen. Ik kijk even naar de strenge jury hier naast me. En qua volume was het gelijkspel. Maar omdat de dames toch een beetje vals hebben meegezongen, hebben de mannen...

Dan spring ik ook even sexy meedansen. Oeh.

0: Om de lieve mensen naar een sexy dansen iets te vragen. Waar zijn de fans van Frank van Etten? Twee handjes in de lucht. Dank je, Vinnie.
1: Oh, dat belooft wat.
0: Zijn er genoeg, hè?
1: Ja, die zijn niet meer te tellen op twee handen, Nick.
0: Hey.
1: Nee. Het is de man bekend van Leef als een zigeuner waarmee hij doorbrak. Een feestje op wielen. Heeft hij al 3 keer uit weten te verkopen. Volgend jaar heeft hij een vol uitverkocht Gelderdam. Daar kun je eigenlijk wel van uitgaan. Het huisje op wielen gaat hij ongetwijfeld doen vanavond hier in Emmen. Geef hem een applaus. Hier is Frank van

dan wel een zo'n huisje. Even kijken jongens, voordat ik verder ga, waar staan of zitten de gezelligste mensen? Jezus, dat mag wel een beetje enthousiaster. Waar staan of zitten de gezelligste mensen? Oké, bij het volgende liedje wil ik je even vragen om in te haken met je buurman of je buurvrouw. Gaat die lekker? Goed zo. Het liedje heet Ga Als Je Wil en het gaat zo. Wow. Ik moet vrij zijn, ook al

Lieve mensen, ik mag nog eentje liedje doen en ik wil je vragen voordat het laatste liedje er is, of je even één handje omhoog wil doen. Eén handje voordat de muziek begint. We zijn vanavond op dit mooie plein, één familie. En niemand laat iemand in de steek, dus doe al die handen even omhoog. Als je zegt, ik hoor er vanavond bij, doe je je hand omhoog. En wuif je mee en zing je mee op het laatste liedje. Die ik 25 jaar geleden uit mocht brengen en deze gaat zo. We gaan van links naar rechts, doe mee!

Hoppa! Hey! Maar je voelt me goed. Oké, lieve mensen. Ik wil al die handen zien. Al die handen. En we zingen mee. Zijn we er klaar voor? Die handen. Een leef als een zigeuner. En nou jullie.

0: Nee, we laten je niet zomaar gaan, grote vriend. Hé, hey, wat heb je het weer geweldig gedaan, jongen. Niet normaal. Emme, hoe was Frank van Etten dan? Hé, we hebben het zojuist al even gehad over feestje op wielen. Maar volgend jaar gaat het feestje op wielen gewoon richting XXXXX. Hij kan gaan kan wel 10 keer doorgaan. Maar het Gelderdom, man, ongelooflijk.
1: Ja, dat is op zich wel heel bijzonder, ja.
0: Heb je het besef wat je al in de AVAS hebt neergezet? En wat je daar nog neer gaat zetten?
1: Ja, het mooie is dat hoe vaker je slecht in de krant komt te staan, des te meer de mensen je gaan omarmen. En het Gelderdom is voor de helft inmiddels uitverkocht. Dus als je erbij wil zijn, dan moet je heel snel je ticket bemachtigen op feestjeopwielen.nl, want het wordt een geweldige avond.
0: Oké, doe nog even 1 keer de datum voor het Gelderdom.
1: 27 februari 27.
0: 27 februari. Wie heeft al een kaartje voor het feestje op wielen? Oké, er wordt nog meer bestellen. Feestjeopwielen.nl. Het gaat geweldig met je. Ook die nieuwe single, jongen. Het is ongelooflijk. Dit is toch wel een beetje de plek, ja, waar jij ook geleefd hebt, hè, opgegroeid bent. Hoe is dat om zoveel bekenden weer te zien?
1: Nou ja, ik heb heel veel vrienden wonen in het mooie Emmen. Maar het is altijd fijn om naar deze kant toe te rijden. Hier is het lekker nuchter en gewoon gezellig. En je bent wie je bent. En doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En daar hou ik wel van.
0: Daar sta jij ook voor. Daar ben jij een man met een gouden hart. Die ieder ook een warm hart toebrengt. Dames en heren, mag ik een geweldig applaus. Mr. Feestje op wielen, zo noemen ze langzamerhand. Frank van Etten! Oh, en we zijn er nog lang niet, hoor. Hey, ik zie al iets met een rock and roll en de strijders al op zijn shirt klaarstaan. Ja, die rock and roll gaan we zeker nog beleven vanavond. Rutger van Barneveld zo meteen. Maar het is een hit in wording. En let op de woorden. Dit is een talent die gaan we zo meteen nog heel vaak terugzien en horen. Dames en heren, Mr. Tinto de Verano, Joey Nicolai.

Wat een feest! Hebben we het een beetje naar ons zin vanavond? Gelukkig maar, jongens. Nou, ik ook hoor, dat kan ik je wel vertellen. Ik heb nog een liedje gemaakt, het gaat over een tante uit Texas. Luister goed. Onze

Zo, Cowboys van. Ik ben op zoek naar heel veel kroegtuigers. Hebben wij hier echte kroegtuigers tussen zitten? Steek je hand in de lucht als je een echte kroegtuiger bent dan. Ja, nou daar heb ik toevallig een liedje over gemaakt. Luister goed, kroegtuiger!

0: Ja! Hey, het is 2 weekjes geleden dat je hier was, Joey. Toen stond je aan de andere kant van het plein.
1: Nou, als het volgende week weer mag, ben ik er weer bij. Wat een feest, jongens.
0: Maar zullen we even 1 keer inzetten? Want er zijn al zoveel mensen die het er steeds over gehad hebben. Die Tito Tito. Als je er nou toch even een heel klein stukje vocaal doet, hè?
1: Zullen we het gewoon samen?
0: Ja, dan proberen.
1: Oké, jongens. Kijken of we het kunnen.
0: Ja, komt-ie.
1: Geef ons, Martin.

0: kippenvel, jongens. Geweldig.
1: Maar nou zie je het, hè? Hey, 2 weken geleden hebben we het ook gedaan. Was aan het begin van de avond. En nou, je ziet het hele plein rammetje vol. En ze zingen keihard, keihard mee.
0: Hey. Ja, daar krijg je kippenvel van.
1: Ah, maar dit gaat groeien. Let maar op. Oh. Dames en heren, geef een waanzinnig applaus. Joey en Nicolai!
0: Dank jullie wel.
1: We gaan er even een blikje achter doen, hè?
0: Doen
1: we. Ja, ja, ja. De vrouw, en we zijn blij dat ze er weer bij is. Vorig jaar stond ze nog op het andere plein bij ons. En ze werd Sherida Spitzer nog gezongen op ons podium. Dat was een verrassing, zeker voor haar. Ook voor ons. Het was waanzinnig goed vertolkt. En ze is er weer bij. We zijn er ontzettend dankbaar voor dat ze er weer bij is. En ook met nieuwe muziek. Wat moet, dat moet, is onlangs continu schijf geweest. Geef er een waanzinnig applaus. Want hier is voor jullie Samantha Steenwijk.

leuk. Vorig jaar waren we hier ook. En ik vond het gewoon weer fijn. Ik ben nog geen 24 uur terug van vakantie. Maar dat dit weer een van mijn eerste optredens was. Zo vreselijk gezellig. Goed dat jullie er allemaal zijn. Wie is er helemaal lang? Wie weet niet meer waar die is? Jullie zijn in Emmen. Oké. Oké, lieve mensen. Ik had een tijdje geleden een duetje uit samen met Wolter Kroes. Die is er niet. Maar ik ben er wel. En het is een heel makkelijk liedje. Het is gewoon een beetje deinen van links naar rechts en daarna springen. Ik weet zeker dat jullie dat kunnen. Here we go. Slapen doen we straks. Gaat zo.

meisje, joh, ik wilde hier gewoon plat op het podium gaan liggen. Ik dacht, er wordt geschoten, dacht ik ineens. Wat gebeurt er nu? Allemaal in Emmen vanavond. Maar dat valt gelukkig mee. Oké, jongens. Ik dacht, we gaan heel even een tijdje terug in de tijd. In 2017 deed ik mee aan The Voice of Holland. En ik behaalde daar mijn allereerste nummer 1 notering met een liedje van André Hazes. Zijn er fans van André Hazes? Het is een rustig liedje, jongens, maar het is wel een meeschreeuwer, dus doe dat. Wie leeft zijn eigen leven? Wie heeft een maling aan de buren? Wie heeft een maling aan zijn schoonmoeder? Oké, dan, kom maar. Van maken met z'n allen. En ik wil het natuurlijk allemaal gaan zingen. Uit volle borstjes.

Oké, lieve mensen, weten jullie wie er allemaal nog komen straks hier zo op het podium? Geen flauw idee, is allemaal nog een verrassing. Nee, dan zeg ik niks. Maar blijf nog maar even hoor, want het wordt nog heel gezellig. Gewoon blijven. Ik ga er nog één doen, jongens. En ik ga wat aan jullie vragen. Ik weet het, als je staat te zuipen, heb je er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar we gaan het toch even lekker gezellig doen. Als ik straks ga tellen, dan zakken we een beetje door de knieën. Kijk maar hoe ver je komt. En daarna gaan we springen als ik zeg springen, oké? Okay? Dan laten we heel Nederland zien dat Emma de place to be was vanavond. Oké, okay. Het kan maar zo. Here we go, come on.

0: fantastische line-up aan. Radio Continu, dank jullie wel. Altijd maar voor de enige support, jongens. Blijf ze luisteren. Dank jullie wel, fijne avond en tot ziens.
1: Dikke lieverd, ongelooflijk. Dat heb je weer geweldig gedaan.
0: Dankjewel, doe mijn best.
1: Wij hebben de afgelopen week, en ik zei het net ook al achter de schermen, we hebben de afgelopen week hebben zoveel mensen gehoord. Oh, hoe laat gaat Samantha optreden? Want ik kom vanuit Hoofddorp, ik kom vanuit Brabant, ik kom vanuit Zeeland. Dus niet normaal, over het hele land heb je zulke enorme aanhangen.
0: Ja, dat is te gek natuurlijk. Daar ben ik super blij mee, super dankbaar voor natuurlijk ook. Maar in Emmen kunnen ze er ook wel een feestje van maken. Dus lekker met het hele publiek erbij, allemaal gezellig. Superleuk.
1: Het leuke is, jij zei het net al, The Voice 2017.
0: Ja.
1: Al zoveel jaar geleden alweer. En moet je kijken waar je staat.
0: 10 jaar.
1: Maar moet je kijken waar je staat, hè?
0: Ja, het is te gek. Ja.
1: En wat je allemaal doet en waar je overal komt, het is niet normaal.
0: Ja, het is veel verder dan ik ooit had durven dromen. Dus ik geniet van elk moment. Echt waar.
1: Wij genieten ervan. Elk moment dankjewel. Als jij er weer bij bent, Samantha. Dankjewel weer. Emme, geef er een waanzinnig applaus. Samantha Steenbeek!
0: Dankjewel!
1: Tot de volgende! Zometeen de Super Rockers hier op het podium. Ze gaan in de tussentijd natuurlijk al even opbouwen. Want ja, een echte band met gitaren en drums. Daar zijn we zometeen wel naartoe. Echt richting het einde van de avond. En Rutger van Barneveld zometeen op het podium. Maar allereerst nog heel eventjes Niek. Zet ik met z'n even, blijf er nog even bij. Zo meteen is Rutger van Barneveld en dan mooi man. Kino van de Graaf, zing je mij?

Oh, ik wil zeggen, warm genoeg om wat deze te zien.

En met de grote finale Paarden de Gasolina gaan we nog één keer meezingen op het Kerkplein in de Emmen. Hier vandaag met Radio Continu. Ja!

Nou, dus even kijken. Wie heeft vandaag door de Gouden Bel zijn beste vrienden meegenomen? Twee handjes in de lucht. Die beste vrienden, die pak je even stevig vast. Schouder aan schouder. Met je beste vrienden zing je gewoon mee. Dus even je vrienden vastpakken. En met die beste vrienden zing je mee.

0: ze wil toch zo zijn met je beste vrienden. Sensation One. Pak dan ook je buurman of buurvrouw even vast. Gezicht richting het podium. Want hier bij Radio Continu zijn we allemaal vrienden en dan spring je mee.
1: Klappen met die handjes.

0: Ja, als je nog één rondje schouder aan schouder met je beste vrienden.
1: Rondje, gezellig. Blijf de glazen vullen met nog meer alcohol. We zijn niet meer te houden, gooi de bultjes zijn te vol. De zitten hangen tegen, zo zijn we niet getrouwd.
0: Allemaal van links en rechts.

het is de baas en de fans van Rutger van Barneveld. Twee hartjes in de lucht. Daar is hier goed nieuws. Ik heb hem inmiddels gespot. En over een paar minuten gaat hij beginnen.

0: Oké, lief is nog één keer hakspak. En daarna gaat het dan echt gebeuren hier live op het podium bij Radio Continent. Rutger van Barneveld.
1: Dames en heren, van voor naar achter. Hij is erbij. Geef een waanzinnig applaus. We willen de zon zien zakken in de zee. Rutger.

Wat heb ik een ongelofelijke putrit gehad. Maar we zijn er. Ik kom vanuit Brabant hier naartoe rijden. We hadden wat vertraging, maar we zijn er. Dames en heren, jullie krijgen van

Lieve dames en heren in Emmen, ik neem jullie mee terug in de tijd, 5 jaar geleden. Toen ik mijn eerste echte hit mocht.

Nu had ik eigenlijk een ander liedje opgeschreven. Maar ze vroegen backstage, wil je nog één keer die hele grote hit doen?

0: Grote Vriend, je hebt hem tegen gereest. Ongelofelijke straaljager is er niks bij. Je bent vanuit de boeking uit het Brabantse landschap hier helemaal heen komen racen om op tijd te zijn.
1: Ja. Ik had dit toch niet willen missen, dit was toch gezellig.
0: Geweldig dat je er weer bij was, jongen. Niet normaal. En we hebben natuurlijk afgelopen week al wat voorbij zien komen. Maar jij bent de studio ingegaan om dat hitje van... Ja, wat is het? 20 jaar geleden?
1: Het hitje van 20 jaar geleden komt aanstaande vrijdag uit.
0: Nee!
1: Jazeker.
0: Oh, dus oké. Dan laten we het danspasje nog even één keer inzetten, zo. Ja, ja, ja, ja. Ah, die is zelfs
1: heel
0: om mij te doen.
1: Ja,
0: die is zelfs om mij te doen. Dankjewel dat je er weer bij was. Dames en heren, mag je waanzinnig applaus. Woele zomernachten, de zomerhit van 2026. Rutger van Barneveld! Ongelooflijk, een race tegen de klok. En dat is het ook voor vanavond. Dat is de afterparty die we gaan aftrappen. En dat doen we, je ziet het al, met echte rock en roll. Waar bent u, Simpel Rockers? Hebben we zin in mooi werk? Nog één keer, iets harder, iets harder. Hebben we zin in mooi werk? Simpel Rockers, traditiegetrouw, ze zijn erbij. Radio Continu.

Dames en heren, waar zijn die middelvingers? Ja, en we moeten een beetje tempo maken, want het nadeel is als je op laatst bent, dan betekent ook dat we de snelle nummers erin moeten klappen. Dus waar zijn die middelvingers van hebben, want wij hebben scheid!

dames en heren, we mogen nog twee nummers. En jullie mogen kiezen. Hoe kun je nou zeggen dat je niet geeft? Dan wil ik ook bewijs. Dames en heren, we gaan richting de klok van 1 uur. Dat betekent dat we nog twee nummers kunnen knappen. Oftewel, een beetje lawaai schoon. Betty is weer met een gitaar aan het knooien. Kill, we binnen gaan doen. Maar hebben jullie deze al gehoord vandaag? Hoe ging die al? Die van Adolf. Heb je deze al gehoord? Oh.

dames en heren, de handen zijn laag, laag, laag, laag, laag. En serieus, in Friesland moeten we twee keer uitleggen. Drenthe, zijn jullie er klaar voor? En struip jij ook de hand naar beneden, geloof. Handjes, ho!

0: Ladies and gentlemen, dat is Engels, dat is Engels. The hands going up in the air. Rustig aan met die hands. Eén mond in de deken blijven.
1: Hands.
0: Voor de dames met een satisfier, nog even geduld. Waar zijn die rukken? Handjes. Oh.

Dames en heren, Bert gaat op deze verhoging staan. Hij is 1,72 meter, let op. Binnen nu en 3 seconden, 1,75 meter. Dit was Mooi Warm, dankjewel. Tot ziens.

0: Ik verwacht dan minimaal wie wat
1: maar.
0: Ja, wat? Dat is. Ja. Duidelijk. Maar dat scheelt zoveel tijd, joh. Dat scheelt zo. Anders moesten we eraf en dan moet je er weer op en dan duurt het 3 minuten. Dit was mooi, Mark. Tot ziens!

Wat een grandioze helden. Het zijn de magiërs op de gitaren en op de drums, jongens. Blijf dat ze er weer piepen. Ja, ja. Mooi.

0: Ja! Wat grandioos, jongens. Traditiegetrouw. Mooi, Mark! Het is er zo. Ik hoor dat ze net al eventjes. Maar Bert, wat is het volgend jaar? Hoe lang bestaat de band dan al?
1: Volgens mij 150 jaar, maar... Nee, volgend jaar bestaan wij 35 jaar.
0: 35 jaar. Ongelooflijk. Gaan jullie daar iets mee doen?
1: Was wel de bedoeling. Ik kan er nog niet te veel van zeggen, maar... Giet vond je al wel wat gebeuren. Ja, dat klopt.
0: Ik zie het in de ogen. Het is geweldig, man, hoe jullie hier weer stonden. En ongelooflijk. Niet te af te remmen, niet af te remmen. De drumstok zie jij ervoor, Geert. Een hele diepe buiging voor de mannen van Mooi Work. Geef ze een groot applaus, jongens. Namens Radio Continu on Tour zit het er alweer op voor vanavond. Een groot applaus ook voor jezelf en alle artiesten die nu ook nog meeluisteren op de terugweg richting huis en hierbij aanwezig waren. Dames en heren, een groot applaus ook voor jezelf en voor de organisatie. Tot volgende keer. HW ook bedankt. Niek, zullen we er nog eentje doen dan? Het laatste rondje? Laatste? Ja. Applaus voor jezelf.

de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten, lang geleden dat hij echt

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Radio Continu.
3: Al meer dan 25 jaar.
0: De nummer 1 in gezelligheid.
3: In heel Nederland. Via DAB Plus en radiocontinu.nl.
4: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig.